0: finales van Wimbledon. Daarin neemt ze het op tegen de Tsjechische Marie Boskova. Boskova is de nummer 23 van de wereld. Mertens staat 27ste. In het mannendubbel heeft Sander Gillet de derde ronde bereikt. Bij de vrouwen ligt Magali Kempe uit het dubbeltoernooi na verlies in de tweede ronde. Na een droge nacht met minima rond 12 graden krijgen we opnieuw een zonnige dag met af en toe ook wat wolken. Het blijft meestal droog bij maxima tot 26 graden. Het begin van de week wordt zonnig en warm met 28 graden. Dinsdag is er meer bewolking en zo'n 25 graden. Vanaf woensdag wordt het opnieuw zonniger en warmer. Summer, summer,
1: summer. Summer, summer, summer. De hele zomer alleen de beste muziek via

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: In een woning in Fontaine-l'Évêque bij Charleroi zijn 2 dode mannen gevonden. Hun familie sloeg alarm nadat ze al een tijd niets meer van hen had gehoord. De lichamen waren al in verregaande staat van ontbinding. Het parket ziet voorlopig geen aanwijzingen dat iemand anders bij de overlijdens betrokken was. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. Volgens de Franstalige krant Sud'Info gaat het om mannen van 56 en 58 jaar. De krant legt een verband met de hittegolf van vorige week, maar dat is niet officieel bevestigd. Bij een tractortreffen in Schravenvoeren is een dodelijk ongeval gebeurd. Tijdens een rondrit met een 50-tal tractoren kantelde een van de voertuigen. Een passagier kwam daarbij om het leven. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De organisatie zette het tractortreffen meteen stop. Bij een geval van verkeersagressie in Turnhout is een man in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een ruzie tussen de inzittenden van een auto en 2 voetgangers mondde uit in een zware vechtpartij. Ook een 2e persoon raakte zwaar gewond. De politie pakte de 2 voetgangers op voor verhoor. Het parket onderzoekt hoe de feiten precies zijn verlopen. Op Wimbledon is titelverdedigster Iga Swiatek verrassend uitgeschakeld in de 3e ronde. De Poolse, nummer 3 van de wereld, verloor in 2 sets van de Filipijnse Alexandra Iala. Het werd 7-6 en 6-2. Iala is de nummer 32 van de wereld. Eerder zorgde Elise Mertens al voor een stunt. Zij schakelde in de 3e ronde de Kazakse Jelena Rybakina uit, de nummer 2 van de wereld en winnares van Wimbledon 4 jaar geleden. Mertens won in 2 sets, 7-6 en 6-1. Mertens staat zo voor het eerst in de 8e finales van Wimbledon. Daarin neemt ze het op tegen de Tsjechische Marie Boskova. Boskova is de nummer 23 van de wereld. Mertens staat 27e. In het mannendubbel heeft Sander Gillet de 3e ronde bereikt. Bij de vrouwen ligt Magali Kempe uit het dubbeltoernooi na verlies in de 2e ronde. Na een droge nacht met minima rond 12 graden krijgen we opnieuw een zonnige dag met af en toe ook wat wolken. Het blijft meestal droog bij maxima tot 26 graden. Het begin van de week wordt zonnig en warm met 28 graden. Dinsdag is er meer bewolking en zo'n 25 graden. Vanaf woensdag wordt het opnieuw zonniger en warmer.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: In een woning in Fontaine-l'Évêque bij Charleroi zijn 2 dode mannen gevonden. Hun familie sloeg alarm nadat ze al een tijd niets meer van hen had gehoord. De lichamen waren al in verregaande staat van ontbinding. Het parket ziet voorlopig geen aanwijzingen dat iemand anders bij de overlijdens betrokken was. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. Volgens de Franstalige krant Sud-Info gaat het om mannen van 56 en 58 jaar. De krant legt een verband met de hittegolf van vorige week, maar dat is niet officieel bevestigd. Bij een tractortreffen in Schravenvoeren is een dodelijk ongeval gebeurd. Tijdens een rondrit met een 50-tal tractoren kantelde een van de voertuigen. Een passagier kwam daarbij om het leven. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De organisatie zette het tractortreffen meteen stop. Bij een geval van verkeersagressie in Turnhout is een man in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een ruzie tussen de inzittenden van een auto en 2 voetgangers mondde uit in een zware vechtpartij. Ook een 2e persoon raakte zwaar gewond. De politie pakte de 2 voetgangers op voor verhoor. Het parket onderzoekt hoe de feiten precies zijn verlopen. Op Wimbledon is titelverdedigster Iga Swiatek verrassend uitgeschakeld in de 3e ronde. De Poolse, nummer 3 van de wereld, verloor in 2 sets van de Filipijnse Alexandra Iala. Het werd 7-6 en 6-2. Iala is de nummer 32 van de wereld. Eerder zorgde Elise Mertens al voor een stunt. Zij schakelde in de 3e ronde de Kazakse Jelena Rybakina uit, de nummer 2 van de wereld en winnares van Wimbledon 4 jaar geleden. Mertens won in 2 sets, 7-6 en 6-1. Mertens staat zo voor het eerst in de 8e finales van Wimbledon. Daarin neemt ze het op tegen de Tsjechische Marie Boskova. Boskova is de nummer 23 van de wereld. Mertens staat 27e. In het mannendubbel heeft Sander Gillet de 3e ronde bereikt. Bij de vrouwen ligt Magali Kempe uit het dubbeltoernooi na verlies in de 2e ronde. Na een droge nacht met minima rond 12 graden krijgen we opnieuw een zonnige dag met af en toe ook wat wolken. Het blijft meestal droog bij maxima tot 26 graden. Het begin van de week wordt zonnig en warm met 28 graden. Dinsdag is er meer bewolking en zo'n 25 graden. Vanaf woensdag wordt het opnieuw zonniger en warmer.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: In een woning in Fontaine-l'Évêque bij Charleroi zijn 2 dode mannen gevonden. Hun familie sloeg alarm nadat ze al een tijd niets meer van hen had gehoord. De lichamen waren al in verregaande staat van ontbinding. Het parket ziet voorlopig geen aanwijzingen dat iemand anders bij de overlijdens betrokken was. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. Volgens de Franstalige krant Sud-Info gaat het om mannen van 56 en 58 jaar. De krant legt een verband met de hittegolf van vorige week, maar dat is niet officieel bevestigd. Bij een tractortreffen in Schravenvoeren is een dodelijk ongeval gebeurd. Tijdens een rondrit met een 50-tal tractoren kantelde een van de voertuigen. Een passagier kwam daarbij om het leven. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De organisatie zette het tractortreffen meteen stop. Bij een geval van verkeersagressie in Turnhout is een man in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een ruzie tussen de inzittenden van een auto en 2 voetgangers mondde uit in een zware vechtpartij. Ook een 2e persoon raakte zwaar gewond. De politie pakte de 2 voetgangers op voor verhoor. Het parket onderzoekt hoe de feiten precies zijn verlopen. Op Wimbledon is titelverdedigster Iga Swiatek verrassend uitgeschakeld in de 3e ronde. De Poolse, nummer 3 van de wereld, verloor in 2 sets van de Filipijnse Alexandra Iala. Het werd 7-6 en 6-2. Iala is de nummer 32 van de wereld. Eerder zorgde Elise Mertens al voor een stunt. Zij schakelde in de 3e ronde de Kazakse Jelena Rybakina uit, de nummer 2 van de wereld en winnares van Wimbledon 4 jaar geleden. Mertens won in 2 sets, 7-6 en 6-1. Mertens staat zo voor het eerst in de 8e finales van Wimbledon. Daarin neemt ze het op tegen de Tsjechische Marie Boskova. Boskova is de nummer 23 van de wereld. Mertens staat 27e. In het mannendubbel heeft Sander Gillet de 3e ronde bereikt. Bij de vrouwen ligt Magali Kempe uit het dubbeltoernooi na verlies in de 2e ronde. Na een droge nacht met minima rond 12 graden krijgen we opnieuw een zonnige dag met af en toe ook wat wolken. Het blijft meestal droog bij maxima tot 26 graden. Het begin van de week wordt zonnig en warm met 28 graden. Dinsdag is er meer bewolking en zo'n 25 graden. Vanaf woensdag wordt het opnieuw zonniger en warmer.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: In een woning in Fontaine-l'Évêque bij Charleroi zijn 2 dode mannen gevonden. Hun familie sloeg alarm nadat ze al een tijd niets meer van hen had gehoord. De lichamen waren al in verregaande staat van ontbinding. Het parket ziet voorlopig geen aanwijzingen dat iemand anders bij de overlijdens betrokken was. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. Volgens de Franstalige krant Sud-Info gaat het om mannen van 56 en 58 jaar. De krant legt een verband met de hittegolf van vorige week, maar dat is niet officieel bevestigd. Bij een tractortreffen in Schravenvoeren is een dodelijk ongeval gebeurd. Tijdens een rondrit met een 50-tal tractoren kantelde een van de voertuigen. Een passagier kwam daarbij om het leven. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De organisatie zette het tractortreffen meteen stop. Bij een geval van verkeersagressie in Turnhout is een man in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een ruzie tussen de inzittenden van een auto en 2 voetgangers mondde uit in een zware vechtpartij. Ook een 2e persoon raakte zwaar gewond. De politie pakte de 2 voetgangers op voor verhoor. Het parket onderzoekt hoe de feiten precies zijn verlopen. Op Wimbledon is titelverdedigster Iga Swiatek verrassend uitgeschakeld in de 3e ronde. De Poolse, nummer 3 van de wereld, verloor in 2 sets van de Filipijnse Alexandra Iala. Het werd 7-6 en 6-2. Iala is de nummer 32 van de wereld. Eerder zorgde Elise Mertens al voor een stunt. Zij schakelde in de 3e ronde de Kazakse Jelena Rybakina uit, de nummer 2 van de wereld en winnares van Wimbledon 4 jaar geleden. Mertens won in 2 sets, 7-6 en 6-1. Mertens staat zo voor het eerst in de 8e finales van Wimbledon. Daarin neemt ze het op tegen de Tsjechische Marie Boskova. Boskova is de nummer 23 van de wereld. Mertens staat 27e. In het mannendubbel heeft Sander Gillé de 3e ronde bereikt. Bij de vrouwen ligt Magali Kempe uit het dubbeltoernooi na verlies in de 2e ronde. Na een droge nacht met minima rond 12 graden krijgen we opnieuw een zonnige dag met af en toe ook wat wolken. Blijft meestal droog bij maxima tot 26 graden. Het begin van de week wordt zonnig en warm met 28 graden. Dinsdag is er meer bewolking en zo'n 25 graden. Vanaf woensdag wordt het opnieuw zonniger en warmer.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen...

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteit verhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenanddeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenanddeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
3: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.
7: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccara. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
8: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
7: Mossy Nabas.
9: Eierpa, een nachtwinkel.
7: Of William Boeva.
10: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
6: Back to Baccara.
7: Tickets, witte-paard.be.
11: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: In een woning in Fontaine-l'Évêque bij Charleroi zijn twee dode mannen gevonden. Hun familie sloeg alarm nadat ze al een tijd niets meer van hen had gehoord. De lichamen waren al in verregaande staat van ontbinding. Het parket ziet voorlopig geen aanwijzingen dat iemand anders bij de overlijdens betrokken was. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. Volgens de Franstalige krant Sud Info gaat het om mannen van 56 en 58 jaar. De krant legt een verband met de hittegolf van vorige week, maar dat is niet officieel bevestigd. Bij een tractortreffen in Schravenvoeren is een dodelijk ongeval gebeurd. Tijdens een rondrit met een vijftigtal tractoren kantelde een van de voertuigen. Een passagier kwam daarbij om het leven. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De organisatie zette het tractortreffen meteen stop. Bij een geval van verkeersagressie in Turnhout is een man in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een ruzie tussen de inzittenden van een auto en twee voetgangers mondde uit in een zware vechtpartij. Ook een tweede persoon raakte zwaar gewond. De politie pakte de twee voetgangers op voor verhoor. Het parket onderzoekt hoe de feiten precies zijn verlopen. Op Wimbledon is titelverdedigster Iga Swiatek verrassend uitgeschakeld in de derde ronde. De Poolse, nummer 3 van de wereld, verloor in twee sets van de Filipijnse Alexandra Iala. Het werd 7-6 en 6-2. Iala is de nummer 32 van de wereld. Eerder zorgde Elise Mertens al voor een stunt. Zij schakelde in de derde ronde de Kazakse Jelena Rybakina uit, de nummer 2 van de wereld en winnares van Wimbledon 4 jaar geleden. Mertens won in twee sets, 7-6 en 6-1. Mertens staat zo voor het eerst in de achtste finales van Wimbledon. Daarin neemt ze het op tegen de Tsjechische Marie Boskova. Boskova is de nummer 23 van de wereld. Mertens staat 27ste. In het mannendubbel heeft Sander Gillé de derde ronde bereikt. Bij de vrouwen ligt Magali Kempe uit het dubbeltoernooi na verlies in de tweede ronde. Na een droge nacht met minima rond 12 graden krijgen we opnieuw een zonnige dag met af en toe ook wat wolken. Blijft meestal droog bij maxima tot 26 graden. Het begin van de week wordt zonnig en warm met 28 graden. Dinsdag is er meer bewolking en zo'n 25 graden. Vanaf woensdag wordt het opnieuw zonniger en warmer.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
3: In Nienhoven.
4: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
4: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja. Yes.
0: Ninia Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninia Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
6: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

nieuwe ramen en deuren nodig en liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be. Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Een jongen van 10 uit Buggenhout is gezond en wel terecht. Er is gisteravond uren naar hem gezocht nadat hij niet naar huis was gekomen. Voor de zoektocht zijn de grote middelen ingezet, onder meer een helikopter. Rond middernacht was hij terecht. Schepen die door de straat van Hormuz varen zullen heffingen moeten betalen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Peking gezegd. Bevriende landen krijgen een gunstig tarief. Iran zegt dat het samen met Oman aan nieuwe regels werkt. Zolang de voorlopige overeenkomst geldt tussen Iran en de VS, kunnen commerciële schepen gewoon doorvaren zonder kosten. Maar het is dus onduidelijk hoe lang dat zo zal zijn. In het oosten van de Franse Pyreneeën breidt een nieuwe natuurbrand zich razendsnel uit. De brand woedt in de buurt van Perpignan. Wegen zijn er afgesloten om de brandweer te kunnen laten werken. En de wind wakkert het vuur nog aan. Vrijdag zijn nog 3000 mensen geëvacueerd bij een andere bosbrand in de buurt, maar dat vuur is geblust. In Washington heeft Donald Trump zijn toespraak gehouden voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Dat deed hij in zijn gekende stijl.
2: Tonight we pledge allegiance to the flag they gave us and we say God bless the immortal patriots of 1776 and long live the cause of independence.
1: De toespraak begon met enkele uren vertraging. Het festivalterrein was geëvacueerd omdat er onweer onderweg was. In Washington is er een hittegolf met temperaturen boven de 40 graden. Een reeks evenementen was daardoor al afgelast. Op het WK voetbal gaat Frankrijk door na 0-1 zege tegen Paraguay. En Marokko klopte gastland Canada. Het was na afloop daardoor onrustig in enkele steden in Nederland. De politie zette het waterkanon in en kreeg vuurwerk en eieren toegeworpen. 30 mensen zijn opgepakt. En Jonas Vingegaard start vandaag in het geel in de Ronde van Frankrijk. Zijn team Visma Lease Bike won in Barcelona de opener, een ploegentijdrit. Vingegaard kwam als eerste over de meet. De Tour blijft vandaag rond Barcelona. Afwisselend zon en wolken bij 27 graden. De komende dagen een paar graden minder, maar vanaf donderdag tikken we opnieuw de 30 graden aan of zelfs meer.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccara. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccara. Tickets, witte-paard.be.
4: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
5: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
4: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
6: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
4: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
9: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
10: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
11: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
12: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
0: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.nl

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
3: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.

ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk. Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: Een jongen van 10 uit Buggenhout is gezond en wel terecht. Er is gisteravond uren naar hem gezocht nadat hij niet naar huis was gekomen. Voor de zoektocht zijn de grote middelen ingezet, onder meer een helikopter. Rond middernacht was hij terecht. Schepen die door de straat van Hormuz varen zullen heffingen moeten betalen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Peking gezegd. Bevriende landen krijgen een gunstig tarief. Iran zegt dat het samen met Oman aan nieuwe regels werkt. Zolang de voorlopige overeenkomst geldt tussen Iran en de VS, kunnen commerciële schepen gewoon doorvaren zonder kosten. Maar het is dus onduidelijk hoe lang dat zo zal zijn. In het oosten van de Franse Pyreneeën breidt een nieuwe natuurbrand zich razendsnel uit. De brand woedt in de buurt van Perpignan. Wegen zijn er afgesloten om de brandweer te kunnen laten werken. En de wind wakkert het vuur nog aan. Vrijdag zijn nog 3000 mensen geëvacueerd bij een andere bosbrand in de buurt, maar dat vuur is geblust. In Washington heeft Donald Trump zijn toespraak gehouden voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Dat deed hij in zijn gekende stijl.
5: Tonight we pledge allegiance to the flag they gave us and we say God bless the immortal patriots of 1776 and long live the cause of independence.
4: De toespraak begon met enkele uren vertraging. Het festivalterrein was geëvacueerd omdat er onweer onderweg was. In Washington is er een hittegolf met temperaturen boven de 40 graden. Een reeks evenementen was daardoor al afgelast. Op het WK voetbal gaat Frankrijk door na 0-1 zegen tegen Paraguay. En Marokko klopte gastland Canada. Het was na afloop daardoor onrustig in enkele steden in Nederland. De politie zette het waterkanon in en kreeg vuurwerk en eieren toegeworpen. 30 mensen zijn opgepakt. En Jonas Vingegaard start vandaag in het geel in de Ronde van Frankrijk. Zijn team Visma Liesebike won in Barcelona de opener, een ploegentijdrit. Vingegaard kwam als eerste over de meet. De Tour blijft vandaag rond Barcelona. Afwisselend zon en wolken bij 27 graden. De komende dagen een paar graden minder, maar vanaf donderdag tikken we opnieuw de 30 graden aan of zelfs meer.

0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf 29 euro per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova.
1: Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah wel, we doen het allebei. Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
3: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke. Recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
4: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Ninove. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en

Carwash Dodana, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodana, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodana niet

Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninoven. Een reclamespot bij Radio Ninoven valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninoven.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninoven.be. Neem Radio Ninoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninoven app.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: Een jongen van 10 uit Buggenhout is gezond en wel terecht. Er is gisteravond uren naar hem gezocht nadat hij niet naar huis was gekomen. Voor de zoektocht zijn de grote middelen ingezet, onder meer een helikopter. Rond middernacht was hij terecht. Schepen die door de straat van Hormuz varen zullen heffingen moeten betalen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Peking gezegd. Bevriende landen krijgen een gunstig tarief. Iran zegt dat het samen met Oman aan nieuwe regels werkt. Zolang de voorlopige overeenkomst geldt tussen Iran en de VS, kunnen commerciële schepen gewoon doorvaren zonder kosten. Maar het is dus onduidelijk hoe lang dat zo zal zijn. In het oosten van de Franse Pyreneeën breidt een nieuwe natuurbrand zich razendsnel uit. De brand woedt in de buurt van Perpignan. Wegen zijn er afgesloten om de brandweer te kunnen laten werken. En de wind wakkert het vuur nog aan. Vrijdag zijn nog 3000 mensen geëvacueerd bij een andere bosbrand in de buurt, maar dat vuur is geblust. In Washington heeft Donald Trump zijn toespraak gehouden voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Dat deed hij in zijn gekende stijl.
4: Tonight we pledge allegiance to the flag they gave us and we say God bless the immortal patriots of 1776 and long live the cause of independence.
3: De toespraak begon met enkele uren vertraging. Het festivalterrein was geëvacueerd omdat er onweer onderweg was. In Washington is er een hittegolf met temperaturen boven de 40 graden. Een reeks evenementen was daardoor al afgelast. Op het WK voetbal gaat Frankrijk door na 0-1 zege tegen Paraguay. En Marokko klopte gastland Canada. Het was na afloop daardoor onrustig in enkele steden in Nederland. De politie zette het waterkanon in en kreeg vuurwerk en eieren toegeworpen. 30 mensen zijn opgepakt. En Jonas Vingegaard start vandaag in het geel in de Ronde van Frankrijk. Zijn team Visma Lease Bike won in Barcelona de opener, een ploegentijdrit. Vingegaard kwam als eerste over de meet. De Tour blijft vandaag rond Barcelona. Afwisselend zon en wolken bij 27 graden. De komende dagen een paar graden minder, maar vanaf donderdag tikken we opnieuw de 30 graden aan of zelfs meer.
5: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
6: Juwelier Nachtergale,
7: we helpen je graag.
8: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
9: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
8: Ah, dan doen we het allebei, hè?
9: Voilà.
10: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
11: Ninja Shopping.
10: Dubbel plezier van hier.
12: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
13: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
7: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
14: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
15: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
16: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
15: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
17: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
15: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
18: Zo simpel kan het zijn.
19: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
20: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
12: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
21: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
12: Mossy Nabas.
22: Eierpa, een nachtwinkel.
12: Of William Boeva.
23: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
24: Back to Baccarat.
12: Tickets, witte-paard.be.
25: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
26: De hele zomer alleen de beste muziek via

0: Een zeer goedemorgen, dames en heren. Van harte welkom. We gaan alweer fietsen. We gaan alweer een proloog rijden op de Tour de France. En we, dat ben uiteraard ikzelf, maar ook Charles.
1: Goedemorgen, François.
0: Charles, goedemorgen. Ja. Vorige week zijn we een beetje de mist ingegaan.
1: Ja, dat was een omstandigheid die onvoorzien was.
0: Lek gereden.
1: Waarvoor onze excuses.
0: Voilà, maar goed. Heel fijn dat u terug luistert. We zijn toe aan de 11e etappe van de Tour de France. Als we goed in onze spiegel kijken, dan zien we de renners al komen.
1: Ja, dat is zo. Ze zijn eigenlijk gisteren vertrokken.
0: Ze zijn vertrokken, ze zijn onderweg.
1: In het magische Barcelona.
0: Ja, absoluut.
1: Een beetje naast de fameuze kerk gereden daar. Mm-hmm. Je weet wel, die de toren, de nieuwe toren, de grote toren, die onlangs door de paus zelf, hemzelf, is ingewijd.
0: Voilà, daar zijn we al geweest. Er gaat een punt komen dat ze ons gaan inhalen, dat weten we.
1: Ja.
0: Maar voorlopig... Is dat nog niet het geval, hè?
1: Ja, we doen ons best.
0: Want wij rijden vandaag de etappe die verreden wordt op 15 juli. Dat is er eentje van Vichy naar Nevers. 161 kilometer. Het is een vlakke rit. Mm-hmm. En als u de cijfers bijhoudt, we zijn 1793 kilometer ver.
1: Ja.
0: Dat betekent dat we nog 1540 kilometer moeten rijden voor we de Champs-Élysées mogen opdraaien.
1: Ja. En als ik me niet vergis, zitten daar nog wel een aantal serieuze bergritten tussen.
0: Ja.
1: Het leed is nog niet geleden.
0: Zeer zeker niet. We gaan vandaag onze Renault ook mogen testen.
1: Ja, het is een vlak gedeelte.
0: Het is een vlak gedeelte, maar de tweede etappe belooft heel veel spierkracht qua auto's.
1: Ik begrijp het.
0: Maar dat is voor straks, want we starten met Amit Weisberger en die heeft een heerlijk liedje over de Tour de France. Goedemorgen.

0: Jan.
1: François?
0: Ah, maar zet die bubbels wat stiller.
1: Dat kan niet.
0: Oei, dat kan niet.
1: Nee, nee, maar... dat is een natuurlijk fenomeen.
0: Oei.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Waarom zitten er zoveel bubbels in mijn gat op dit moment?
1: Ja, gewoon weg, omdat het uit de grond komt.
0: Ah ja.
1: We zitten hier in de wereldberoemde Vichy-bronnen. Ja. Wat heb je gedaan?
0: Ik heb een klein scheetje gelaten. Ik heb een beetje tegengas gegeven.
1: Sorry,
0: waar zitten we exact?
1: We zitten in Vichy, dus in de Auvergne-streek. En dat is eigenlijk een vulkanische streek. Ja, waar dus in de ondergrond nog regelmatig wel eens een vulkaan van zich laat voelen.
0: Ja.
1: En die eigenlijk op een natuurlijke manier, koolstofdioxide verspreidt. En dat wordt opgenomen door het water. En dat water is dus eigenlijk bubbelachtig naar boven gekomen. Dat heb je gevoeld.
0: Spuitwater in ons gat.
1: Inderdaad.
0: Ja.
1: Voilà. En dat is, eigenlijk is dat dus een... Hoe zou ik zeggen? Een thermisch bad, hè?
0: Ja, dat is een thermisch bad. Ja.
1: Dus ik zou zeggen, laat dat maar doen.
0: Ja, maar ik vind het oké dat de bubbeltjes even afstaan.
1: Is het waar?
0: Ik zit hier niet alleen. Jij zit hier ook naast mij.
1: Ja, dat is waar. Ja,
0: en daar zitten ook nog twee dames. Drie dames.
1: Drie. Mooi. En die zijn een beetje, zoals dat vroeger ging, uitgedost op zijn 17e eeuwse verschijning.
0: Ja, ik vind dat mooi dat je dat direct kan... situeren in de juiste tijd.
1: Is dat zo niet? Maar, een beetje barokachtig, een beetje zo. De Nouvelle Vague uit die tijd.
0: Ze droegen daar straks een peignoir. Ik heb even gekeken naar de peignoir. Op de ene peignoir stond Madame de Sévigné.
1: Dat meen je niet?
0: Ja, dat is Madame de Sévigné.
1: Een lekker hoek. Ach, Autoria nu dat zegt, ja.
0: En de andere zijn de zusjes van Lodewijk XV.
1: Van onze Louis. Ja, de 15e Louis.
0: Ja.
1: Oké. Ja, en die wisten ook waar het goed was.
0: Die wisten heel duidelijk waar het goed was. En zoals je al zei, vanaf de 17e eeuw kwam er hier al water uit de grond.
1: Ja.
0: Maar het is eigenlijk Napoleon III. Ja. Daar zitten we toch direct veel later. Daar zitten we 2 eeuwen later.
1: Ja.
0: Die zei, dit wordt echt de koningin der kuuroorden. Hier moeten we, in Vichy, moeten we het water exploiteren. Moeten we daar een casino bij smijten, hotels bij smijten. Het wordt echt een soort thermaal toerisme.
1: Ja.
0: Dankzij Napoleon III.
1: Ja, die man die heeft eigenlijk... We zijn die nog tegengekomen, in het zuiden. Hè?
0: Al een paar keer tegengekomen.
1: Ja, die was eigenlijk wel een beetje gericht naar het goede leven.
0: Ja.
1: Mag ik het zo stellen?
0: Je mag je zeker zo zeggen.
1: En hij heeft dan ook een naam gegeven aan de grootste bron die hier is. Dat is Célestin.
0: Oké.
1: En in 1861 werd hij officieel als staatsburger herkend.
0: Oh ja. Ja. De staatsburger.
1: Staatsburger.
0: Okay.
1: Dat hield dus in dat hij rechten had, ook plichten.
0: Wacht, ben je nu over een persoon bezig of over een bron?
1: Over de bron.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja.
1: Voilà. Ja. En het recht was dat ze dus moest gerespecteerd worden. En de plicht was dat ze dus voortdurend water moest geven.
0: Ah ja, dat geloof ik.
1: En dat was eigenlijk het begin van wat er hier in Vichy ontstaan is. Een soort bottelarij van... Ja, gazeus water, hè.
0: Van het water, want wij zitten nu wel met onze pens in het water. Maar je kan dat ook kopen in flessen, toch? Hè?
1: Ja, absoluut. Ja. Zeker en vast. En dat doen die dames hier eigenlijk ook.
0: Ja.
1: Die laten zich op een natuurlijke manier masseren door dat brubbelend water.
0: Ja.
1: En dat zou dus eigenlijk alle jicht en andere gewrichtspijnen zou dat voor een stuk moeten verminderen.
0: We gaan hier als herboren mens uitkomen.
1: Ik hoop het.
0: Doe je nog eens op de knopje?
1: Ja, wacht, hè.
0: Oké, doe maar.
1: Ja.
0: Voilà.
1: Zo mooi, hè? Dat is goed, hè?
0: Heerlijk, hè?
1: Ja,
0: het doet wel deugd, eigenlijk.
1: Ja, absoluut. Ja. Koolstofdioxide.
0: Ja.
1: En het is eigenlijk ook water dat sporen bevat vanuit de grond, waar het dus jaren is doorgecijpeld en ook minerale zouten. Dus het kan niet mis.
0: Voilà.

0: Radio Nova. Véronique Sanson, rien que de l'eau. We hebben het water achter ons gelaten. En als u ooit in Vichy bent geweest, dan weet u, in het hart van Vichy is een prachtig park.
1: Ja.
0: Waar we nu doorwandelen.
1: En niet alleen een park, maar rond het park is er een zoom van prachtige huizen, ja. Herenhuizen, ja. Statige huizen, hotels, die geschiedenis hebben gemaakt.
0: Helemaal correct. En men voorspelt hier deze dagen de derde hittegolf.
1: Aha.
0: Waardoor sommige huizen hier ook, dat zie je wel, zich voorbereiden. En er staan wat kamers en vensters open.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: dus
1: ja.
0: We kunnen wat dichterbij gaan. En misschien ontdekken we hier, voilà, hier staan we voor een huisje.
2: Huisje.
1: Huis.
2: Ja, ja.
0: Het huis van monsieur Albert Londres, de Albert van Engeland.
1: Ah, tja, ja. Ja, Albert de eerste of de tweede? Of
0: dat weet ik niet.
1: Dat weet je niet.
0: Ja, nee.
1: Albert Londres, zegt u dat niet?
0: Zijn venster, dat zegt mij totaal niks. Allemaal. Kijk eens even door het venster.
1: Maar die man is aan het schrijven.
0: Hij zit daar te schrijven.
1: Met de hand, hè. Want in die tijd dat hij hier woonde, ja, waren er natuurlijk geen laptops of computers.
0: Alleen de mensen konden toen nog met volle zinnen schrijven ook.
1: Ja, ja, ja.
0: 1884.
1: Ja, en er ligt een stapel kranten naast hem. Mm-hmm. Oei. Maar Albert Londres, dat is toch de meest beroemde Franse journalist die er ooit bestaan heeft.
0: Jij kent hem?
1: Ja, ja, ja. Die naam zegt mij wel wat.
0: Hij is hier geboren in 1884.
1: 1884, ja. Amai. Ja, en naar het schijnt was hij zo een goed, zou ik zeggen, onderzoeker in bepaalde problemen, dat hij ontdekt heeft dat de Franse justitie eigenlijk zware misdadigers naar een strafkolonie stuurden.
0: Oei.
1: Dus ergens in het Verre Oosten, in Azië, waar Frankrijk op dat moment, denk maar aan Indochina, mm-hmm. Waar ze dus eigenlijk een beetje met de vlag aan het zwaaien waren, daar werden die sukkels, ja, of die misdadigers, zoals je wilt kiezen, werden naartoe gestuurd in een soort strafkolonie, om daar een beetje de civilisatie op peil te brengen.
0: Okay.
1: En hij ontdekte dat, en dat dus eigenlijk mensonterend was. En dat heeft hij dus gepubliceerd in een krant, waardoor dat hij eigenlijk meteen gans Frankrijk in rep en roer zette. En dat was iets wat de Franse regering eigenlijk niet zo graag had.
0: Niet zo graag heeft. Op een bepaald moment gaat hij zich ook toeleggen op een andere activiteit, als de Tour de France.
1: Ja.
0: En hij gaat dingen schrijven over de Tour de France die een beetje gelinkt zijn aan die strafkampen.
1: Ja.
0: Want hij komt twee renners tegen.
1: Mm-hmm.
0: Dat zijn de gebroeders Pélissier, Francis mm-hmm. en Henri.
1: Ja.
0: Daarmee heeft hij afgesproken op café. En die mannen zeggen, kijk, de Tour de France is eigenlijk onmenselijk.
1: Ook een strafkamp.
0: Ja, voilà, exact. Het is onmenselijk. Ja. Wij doen niet meer mee. Wij kunnen ons niet meer moeien. We kunnen ons dat niet meer. En we kunnen eigenlijk alleen maar winnen, zeggen die twee heren, als we gebruik maken van, hou je even vast, cocaïne, strychnine, chloroform en verschillende zalven. En dan kan je de Tour de France winnen.
1: Ja, ja, ja.
0: En onze Albert die dacht, dat moet ik neerschrijven.
1: Aan de grote klok?
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Eigenlijk was dat dus al in die tijd bezig.
0: Dat was in die tijd al bezig. En let op, onze Albert die schreef voor Le Petit Parisien, een toenmalige krant.
1: Ja, en een zeer populaire krant.
0: Een zeer populaire krant, maar een concurrent van Lotto. En Lotto was de krant die de Tour de France sponsorde.
1: Ja, ja, ik voel het komen.
0: Voilà.
1: Dat was inderdaad niet zo netjes.
0: Nee. Dus ons Albert, ja, schreef dus dingetjes die men eigenlijk niet graag las in de krant.
1: In elk geval, hij is hier geboren, maar waar is hij dan gestorven?
0: Dat is een triestig verhaal eigenlijk.
1: Ja?
0: Ja. Hij is op een bepaald moment in 1932 is hij om het leven gekomen bij een brand. Ja, op een boot.
1: Op een boot dan nog?
0: Ja. Dat, okay. Hij bracht het ergens van China naar Frankrijk, was meneer Albert aanwezig en hij is ingegaan in de vlammen.
1: Oei. En wordt er dan niet gedacht aan eventueel kwaad opzet?
0: Jij weet duidelijk meer, Charles.
1: Ik vermoed het. Als je bepaalde mensen hun tenen trapt, dan kan het wel eens gebeuren, als die tenen vrijkomen, dat ze er gebruik van maken een serieuze trap te geven.
0: Mm-hmm.
1: En misschien is dat hier ook zo gebeurd.
0: Het zou wel eens kunnen zijn. Maar weten we niet zeker.
1: In elk geval, alle respect voor Albert Londres.
0: Albert Londres.
1: Die hier in dit huis gewoond en gewerkt heeft.
0: Ja. We stappen een beetje verder. Hier bij de buren staat ook nog een venstertje open. We gaan ook even kijken gewoon. Hè.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Daar staat
1: het.
0: De tv staat op.
1: Ja.
0: Kijk eens even.
1: Maar
0: wacht eens.
1: Ken jij dat?
0: Er staat een grote strooien stoel binnen.
1: Ja.
0: Daar zit iemand in. Er is naar een deugd in te filmen aan het kijken, Charles.
1: Ja, maar het is Sylvie Christel.
0: Oh, ja.
1: De ex van Hugo Claus.
0: Ja, inderdaad.
1: En wat heeft dat met Fichy te maken?
0: Dat.
1: Kwam die hier ook in het water
0: zitten? We zien daar ook monsieur Pétain zitten, want die is ook van hier. Die is naar die film aan het kijken.
2: Mol, stoute sloeber.
1: Oh, dat was nogthans niet een van de stelregels in zijn regime.
0: Nee, dat klopt.
1: Nee.
0: Zeg maar, wat is de link tussen de film Emmanuel en Vichy? Weet je dat?
1: Ik zou het bijvoorbeeld niet weten. Is de bedenker van het verhaal hier geboren misschien?
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Ah,

0: zijn vertrokken uit Vichy. We zijn onderweg naar onze eindbestemming. Dat is Nevers, maar onderweg wil Charles blijkbaar toch nog even stoppen in Saint-Pourçain.
1: Ja, ja, ja. Ik weet dat ze goede wijn hebben.
0: Ja?
1: En ik heb me laten vertellen dat er hier bij de wijn eigenlijk een verhaal gekoppeld is.
0: Ja, want je moet opletten, zeker jij, want je bent chauffeur van onze Renault.
1: Ja, ja.
0: Je mag niet te veel drinken.
1: Nee, nee, nee, maar ik let erop. Maar wat er ook gebeurde in de geschiedenis, dat was dat men regelmatig hier uit de streek een kruik wijn bestelde bij een herbergier.
0: Ja, in de 15e eeuw gebeurt dat regelmatig.
1: Ja, in een echte kruik. Dat was geen glas. Je zag niet hoeveel dat erin was.
0: Nee, nee, nee.
1: Ja, en je zag ook niet hoeveel dat eruit was.
0: Voilà.
1: En dus de herbergier die moest op den duur eigenlijk een beetje gokken van is er nog in, is er niet in, is voilà. Er uit, enzovoort,
0: ja, ja,
1: enzovoort.
0: Ja, plus die klanten moesten ook verder te paard.
1: Ja,
0: dus die,
1: ja.
0: Ja, als die onderweg werden tegengehouden door de Rijkswacht,
1: ja, nou, en
0: die mocht niet te veel gedronken hebben.
1: Nee, nee, nee, nee. En dus vond hij daar iets op.
0: Wat heeft hij bedacht?
1: Hij heeft een touwtje gemaakt, ja, met op bepaalde afstanden een knoopje.
0: Ja.
1: Ja. En dat liet hij dan in het kruikje dompelen. En hij zag dus hoeveel wijn er nog in was of hoeveel wijn er al uit was.
0: Hoeveel knopen er al bevocht waren.
1: Ja, ja, ja,
0: ja, ja,
1: ja, ja. En dus die knopen waren voor hem dus een zekerheid van het verbruik.
0: Oké. Okay.
1: En het is meer dan dat. Er is een soort conferie uit ontstaan, mm-hmm, een vereniging van de knopenleggers,
0: ja,
1: van de wijnindustrie hier.
0: La confrérie des compagnons de la ficelle. In het Frans klinkt het altijd een beetje beter.
1: Ja, je kunt dat goed, hè, man. Ja, ja. Dat is fantastisch. Dus, ja, dat is ontstaan in 1987.
0: Dat is toch niet zo lang geleden?
1: Nee, maar het is wel een gebruik dat eigenlijk uit veel vroegere tijden, de 15e, 16e eeuw zelfs, hier werd ja, gebruikt.
0: Ja, en ik heb een touwtje gekocht.
1: Ah.
0: Ja, dus we gaan dat vanaf nu ook toepassen.
1: Okay,
0: dus elke fles die we openen, dus ik prop het daar gewoon in. En dan gaan we zien hoeveel knopen we al gedronken hebben.
1: Ja, en tot hoeveel knopen mag ik daarin?
0: Nou, dan kopen we gewoon een nieuwe fles en steken we daar opnieuw in.
1: Ja, maar ik moet een beetje voorzichtig zijn.
0: Dat is waar. Ja, ja. Dat is waar.

0: rijden intussen tijd verder. Zijn Poussin laten we achter ons. En we komen hier in Moulins.
1: Moulins. Dat was eigenlijk destijds een grote stad, ommuurd.
0: Ja?
1: En op elke hoek van de muur stond een windmolen. Vandaar de naam natuurlijk.
0: Dat kan niet anders.
1: Maar...
0: Wat jaar waarom
1: dat nu? Dat ligt ook op die fantastische weg. De Route Nationale 7.
0: Ah, we draaien er hier op. Als je hier naar links draait, dit is... Wacht even.
2: Dit is de Route Nationale 7.
1: Ja.
2: Dit is mooi, hè?
1: Dat is mooi. Met dat fameuze... Die wegaanduiding zo op de grot.
0: Ja,
1: de Route Nationale 7. En Moulins was eigenlijk ook een knooppunt, letterlijk. Als je toch over knopen spreekt. Was een knooppunt, want hier was voortdurend een file. Omdat eigenlijk de echte Route Nationale 7 dwars door de stad liep.
0: Als wij de Route Nationale 7 kruisen, dan voelen we dat aan ons hart. En dan zijn we contractueel verplicht om dit liedje even met u te delen.
3: De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. Nationale 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fera 7. Route des vacances, qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence, et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité. Chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, on chante en fête. Les oliviers sont bleus, ma petite Lisette. L'amour joyeux est là qui fait risette.

0: dat is van ontzettend. Gaan we hem nog eens tegenkomen, Charles?
1: Ik denk het niet direct.
0: Ik denk het ook niet, hè.
1: Nee. Ja.
0: Wij zijn 126 kilometer ver op deze etappe en er was een man die ons absoluut wou ontmoeten. Die stond er echt op.
1: Die wist dat we kwamen?
0: Ja.
1: Oké.
0: Het is een zekere baron.
1: Oei.
0: Baron Pierre Babot de la Chausade. Voilà, hij staat daar.
1: Oei.
0: Hij staat er, ja.
1: Oei. Daar ligt al een beetje stof op, die vent. Ja, die is van het jaar 1706.
0: Ja, dat is waar. Oei. We hebben er vandaag nog wat tegengekomen, waar werk aan is.
1: En helemaal in het ijzer uitgedost.
0: Ah, kom, geef hem een hand. Kom.
1: Jim, excuse me, Jim. Kom maar.
0: Wat zegt hij?
1: Het is van ijzer.
0: Wat, zijn hand?
1: Ja, zijn hand.
0: Heeft een ijzeren hand?
1: Een ijzeren hand. En hij heeft mij een ijzeren hand geschud.
0: Ik heb het gezien.
1: Maar jong.
0: Ja.
1: Maar waar zitten we juist zeker?
0: We zitten in...
1: Gurnee. Ja. Ah, maar jongen, wacht eens. Ik heb dat vooraf opgezocht. Dat zou hier een streek geweest zijn dat destijds heel veel ijzererts uit de grond werd gehaald.
0: Oké. Okay.
1: En die man hier, die we dus nu de hand hebben geschud... Die heeft daar gebruik van gemaakt.
0: Ja?
1: Die heeft het land onder zijn hoede gezet.
0: Mm-hmm.
1: En die heeft het land dan ook beschermd met een ijzeren kostuum.
0: Ijzergieterij.
1: Voilà.
0: Ja.
1: Dat was hier de bron van inkomsten.
0: Hij heeft heel veel schepen voorzien van ijzer.
1: Ah.
0: Van 1880 tot 1971 was dit de locatie, gespecialiseerd in kettingen, in ankers voor schepen, bedoeld voor marine en de grote handelsschepen van het Franse Rijk.
1: Amai jongens,
0: ja.
1: Ik heb mij laten vertellen dat de grote pakketboot, de Normandie,
0: weet je wel. Ja, zeer zeker.
1: Ja, die had een anker dat uit deze streek kwam.
0: Voilà. Monsieur Baron Pierre Babot de la Chausade.
1: Ja, die hebben wij de hand geschud.
0: Hij gaf ons een hand en we gaan het nog lang mogen voelen.

0: een liedje uit de film van Jean-Pierre Jeunet. Ik kwam even niet op de naam. Jean-Pierre Jeunet met een ode aan het ijzerwerk en een ode aan onze baron. Intussen zijn we aangekomen in Nevers, de aankomstplaats van deze etappe. En we zitten aan de... Ja, we zijn eigenlijk een beetje bezig om wat picknick voor te bereiden.
1: Ik zal pak maar wat
0: dingetjes uit onze dingen, Renault R4. Ja. Oh, wat is dat nou? Wat heb je gedaan?
1: Ja.
0: Wat is er gebroken?
1: Ja, dat was nog een bord van mijn overgrootmoeder.
0: Limoges. Ai. Ja, het is porselein uit Limoges.
1: Limoges, ja. Daar zijn we ver weg.
0: Daar zijn we heel ver. We zijn
1: inderdaad. Dat betekent dat we dus een bord minder hebben.
0: Ja, en eerlijk, je hebt het gebroken.
1: Ja, ik zal...
0: Je krijgt nu toch wel voorrang.
1: Wacht eens, daar die winkel daar op de hoek.
0: Wat zie je daar?
1: Porselein. Bleu de Nevers.
0: Wat zie je dan?
1: Bleu de Nevers.
0: Oh, dat is Bleu de Nevers.
1: Wacht eens, ga eens kijken.
0: Een keer kijken. Het is ook zondag, dat gaat toch niet open zijn. Ik ga even kijken.
1: Ja. Hier hebben ze borden. Wat? Ze hebben hier borden in de typische kleuren van Nevers.
0: En blauw, is het open?
1: Het blauw van Nevers, zoals je het blauw hebt van Delft, ja? Heb je ook het blauw van Nevers.
0: Wacht.
1: En er stond een dame binnen. Ja? En geef me een keer de kaart van de radio.
0: Ah ja, verlaten. Ja, voilà. Meneer de directeur. Ja.
1: Voilà. En ik zal er misschien een paar meebrengen.
0: Breng er een paar mee.
1: Dat jij ook een keer een brengen.
0: Ik ook iets kan open. Ja. Ik zal even schetsen in tussentijd. Er waren ooit wat Italiaanse mensen afkomstig uit Savona in Italië, 16e eeuw. Die kwamen naar hier, werden naar hier gebracht, naar Nevers. En die brachten hun kennis mee van faïence. En zo werd Nevers lief de hoofdstad van de Franse faïence. Het was Augustijn Conrad die koos voor Nevers als vestingsplaats, omdat alle elementen aanwezig waren voor faïence. Je had hier kleisoorten, je had hier hout voor vuur en je had hier uiteraard ook de Loire, die kan zorgen voor transport van al die producten. En zo werd Nevers de werkplaats van de Franse faïence. Ja, en je hebt zo twee... hoeveel borden heb je gekocht, Charles?
1: Het was een pakket van 6.
0: Oh ja,
1: dat geeft niet, hè?
0: Dat geeft niet. Ja, voilà. We hebben een Renault waar alles in kan.
1: Alles.
0: En als we te weinig plaats hebben...
1: Ze heeft zeer voorzichtig ingepakt, behalve dat één wat we nu gaan bezigen om iets te eten. Maar de anderen zijn perfect ingepakt.
0: Draait eens om.
1: Ja, hop.
0: Wat staat eronder?
1: Le Bleu de Nevers.
0: Ah, voilà. Want normaal gezien moet het inderdaad ook... Er staat een groene knoop op.
1: Ja, ja.
0: En de groene knoop bewijst dat het van hier afkomstig is.
1: Ja, voilà. Ja, bij jou, het zag... Het was een dame met stijlen, met klasse en ja.
0: Wij kopen geen brol.
1: Nee, helemaal niet. Voilà. Oké. Okay.

0: zo zijn we toe aan de volgende etappe, maar u kon nog net luisteren naar een liedje, beste Charles.
1: Ja, dat kwam me bekend voor.
0: Ja.
1: Was dat de filmmuziek?
0: Ja, dat klopt. Hiroshima Mon Amour.
1: Oh ja, dat was een naoorlogse film. Ik meen van Alain René.
0: En volgens mij is die man van de streek.
1: Voilà. En is die hier ook opgenomen? Grotendeels.
0: Oh, okay.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Etappe 12 staat voor de deur. We zijn er helemaal klaar voor. Wordt verreden op 16 juli. We vertrekken zo dadelijk, u gelooft het nooit, hoogdag wat mij betreft, op het circuit Nevers-Magny-Cours. En we gaan richting Chalon-sur-Saône. 179 kilometer. Vlakke rit, maar er gaat hard gekoerst worden. Charles. Ik heb iemand uitgenodigd vandaag.
1: Is dat?
0: Het is niet de minste. Hij is daarnet toegekomen in zijn Citroën CX van de jaren 80.
1: Oh, ja, ik heb gezien dat er een... Ik dacht dat het een parade ging zijn.
0: Nee, maar... het is geen parade, helemaal niet. Het is een naamgenoot van mij. Het is François Mitterrand.
1: Et alors?
0: Die had eventjes tijd.
1: Ja.
0: En die komt jou uitdagen zo dadelijk.
1: Mij?
0: Ja. Ja, dus ik zou zeggen, rij maar eventjes verder hier de baan op.
1: Maar nu zit ik op het circuit.
0: Je zit op het circuit, ja. Waar de start wordt gegeven en je mag racen tegen Monsieur Mitterrand.
1: Ja, dat is een presidentiële race.
0: Je vraagt je misschien af, waarom?
1: Ja, dat vraag ik. Ja, inderdaad, waar stuurt je mij toch eigenlijk allemaal naartoe?
0: François Mitterrand is de man die in heel Frankrijk een aantal gebouwen en instellingen heeft opgericht.
1: Ja.
0: En hij dacht, wij moeten ook een circuit hebben.
1: Hij is
0: dus de man die Magny-Cours heeft opgericht.
1: Was dat dan met de bedoeling om hier dan ook de Formule 1 te laten?
0: Ja, de Formule 1 heeft hier een paar keer ook rondgeknald.
1: Ja.
0: Maar niks daarvan vandaag, want jij staat dus nu hier aan de start.
1: Mm-hmm.
0: Links van jou staat Monsieur Mitterrand. En dan zou normaal gezien nu het startschot moeten gegeven worden.
1: En hoe lang is dat circuit?
0: Hou je klaar, Charles?
1: Ik
0: denk dat we vertrokken zijn, Charles.
1: Okay.
0: Links van ons, Monsieur Mitterrand. Dat is nog eventjes mijn venster opendraaien.
1: Die Citroën, jongen.
0: Die Citroën is wel snel.
1: Ja.
0: Maar onze Renault is ook snel, Charles.
1: Ja, ik weet het. Hij is een beetje opgepimpt door garagiste Alain, zeker.
0: Garagiste Alain.
1: Ja, Alain.
0: Voilà, rij maar door. We laten hier naar links. Ja,
1: dat is een reuze bochtje.
0: Monsieur Mitterrand is wel snel eigenlijk.
1: Ja. Die mensen, die is dat gewoon van bochten te nemen.
0: Die kan zich in alle bochten wringen.
1: Ja.
0: Voilà.
1: Die rijdt door. Ja, is goed. Hey, là. Bonjour,
0: Doe je venster toe, Charles. Doe je venster toe.
1: Ja, ik weet het niet, maar ik wou hem een keer voorbij, want we zijn er voorbij gereden.
0: Hij kan ons niet meer volgen.
1: Nee.
0: En dus de renners gaan ook hier starten. 12 etappen gaan ze één toertje doen over het circuit Magny-Cours. En daarmee gaan ze richting Chalon-sur-Saône. Pas op, Charles.
1: Ja.
0: Goed. Ja.
1: Ja, geen de stijl, is de vlag.
0: We zijn erdoor.
1: Ja, jongens, toch. Ja, maar wacht. Ik kan eens kijken of het...
0: Ja, doe maar. We gaan een liedje spelen.

0: soms gaat het heel snel. Dat is wel duidelijk. We zijn het Magny-Cours-circuit afgevlogen. We hebben direct heel de rit afgereden. Dat bent u ook helemaal mee. En we zijn toegekomen in onze eindbestemming van vandaag. Chalon-sur-Saône.
1: Ja.
0: Even een heel moeilijke...
1: Chalon-sur-Saône.
0: Chalon-sur-Saône.
1: Ja. Voilà. En Chalon verwijst eigenlijk, volgens sommigen, naar een plaats aan het water.
0: Ah, ja.
1: Want er bestaat in Frankrijk nog een andere Chalon-sur-Saône. Er zijn nog andere Chalons ook eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar hier Chalon-sur-Saône, dat is dus vandaag aan de beurt.
0: Plek aan het water.
1: En dat is ook een, als ik nog even mag, de plaats waar destijds de Bourgondiërs toch wel een zekere link mee hadden.
0: Heb je nu Bourgondiërs gezegd?
1: Bourgondiërs.
0: Dat komt goed van pas. Houd dat even vast. Wat mij opvalt is, heel veel mensen nemen hier foto's van ons.
1: Ja,
0: dat klopt. Is waarschijnlijk door je overwinning tegen monsieur Mitterrand daar straks.
1: Ja, ik voel mij geflatteerd.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: Hij was een beetje sip, hoor.
0: Dat kan wel.
1: Ik kan het moeilijk, ja.
0: Heeft hij zijn vraag gesteld?
1: Ja. Ik heb hem gevraagd, monsieur Mitterrand. Ja, hallo.
0: Voilà, dat denk ik heel goed. Op een bepaald moment komt er hier een Bourgondische burgerfamilie in Chalon wonen.
1: Ja.
0: Papa is advocaat en is koninklijk raadsman.
1: Oei.
0: En ze hebben een zoon, Joseph.
1: Ah.
0: En Joseph wil graag priester worden.
1: Mm-hmm.
0: Maar de revolutie breekt uit, de Franse revolutie, dus dat gaat niet meer. Hij moet gaan vechten in de Nationale Garde. Ja. En die Joseph neemt een nieuwe achternaam aan, dat is een zekere Nicéphore.
1: Ja, dat kon niet simpel zijn.
0: Nee, Nicéphore. Maar hij geraakt wat verwond aan zijn ogen.
1: Ja.
0: Waardoor zijn carrière als soldaat...
1: Meteen gedaan was.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. En Nicéphore gaat zich vestigen in een Franse stad. Nu mag jij eens even raden in welke stad.
1: Ja, ik zal waarschijnlijk er vlak op zijn. Chalon-sur-Saône?
0: Nee.
1: Oei, nee.
0: Nicéphore, Charles.
1: Nice. Ah,
0: hij vestigt zich in Nice.
1: Oké, vandaar zijn naam.
0: Oh. Voilà, hij vestigt zich in Nice. En nadien, dat heb je wel gelijk, komen ze terug naar hier, naar Chalon-sur-Saône.
1: Mm.
0: En onze man is gepassioneerd door natuurkunde, scheikunde en ook door auto's en motoren.
1: Ja. Dat kan gebeuren.
0: Ja, en hij ontwikkelt een dieselmotor, de Pirelli-Lopfor, de voorloper van de dieselmotor.
1: Maar jong, dus die man was een goede klusser.
0: Hij was een goede klusser, maar hij had nog een andere passie. Dat was het verzilveren van momentum.
1: Wacht, hè.
0: Het verzilveren van momentum.
1: Verzilveren van momentum. Oei, oei.
0: Ja.
1: Hoe gebeurde dat dan?
0: In 1816, in de maand mei.
1: 1816?
0: Ja.
1: Maand mei.
0: Hij kijkt uit het venster en hij denkt, dit is een mooi tafereel. Dit wil ik vastleggen.
1: Ja.
0: En hij heeft een camera obscura. Geladen met papier, bedekt met zilverchloride, een negatief van een uitzicht vanuit zijn raam. En het wordt vastgelegd. En zo is de fotografie ontstaan.
1: Hier. Ja. En dat is die man, die hoe heet hij?
0: Nicéphore. Joseph Nicéphore.
1: Amai.
0: Ooit begonnen als soldaat, dan naar het leger gegaan en dan de uitvinder van de allereerste fotografische camera obscura, de eerste schuifdooscamera en het eerste iris diafragma. Alsjeblieft.
1: Man, alsjeblieft.
0: Ja.
1: Ik ben er spraakloos van.
0: Maar dat begrijp ik helemaal. Dus als we nog eens een foto nemen, dan is dat dankzij de man...
1: Niepsi.
0: Nicéphore.
1: Niepsi.
0: Ja.
1: Oh my. Dank u wel.
0: En hij heeft hier ook een standbeeld. Hier staat zijn standbeeld.
1: Ah ja, maar hier staat zijn geboortehuis. Zijn naam staat erop.
0: Van ons twee een fotootje nemen bij zijn standbeeld.
1: Ja, dat is goed.
0: Dank je.
1: Ja, voilà. Een selfie.
0: Selfie van zijn standbeeld. Ja, met ons erop. Ja, hoppakee.
1: Voilà. Merci.
0: Dat leidt ons naar onze volgende etappe die we volgende week gaan rijden. Als het God belieft.
1: Ja.
0: Ik weet nog niet zo goed naar waarheid.
1: Ik dacht naar Dole.
0: Oké.
1: En daar woonde ook een zeer bekende wetenschapper.
0: Aha.
1: Dus... Het belooft.
0: Dat is voor volgende week. Geniet van de Tour de France, want die is officieel gestart. Merci voor het luisteren.
1: En tot de volgende.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Een jongen van 10 uit Buggenhout is gezond en wel terecht. Er is gisteravond uren naar hem gezocht nadat hij niet naar huis was gekomen. Voor de zoektocht zijn de grote middelen ingezet, onder meer een helikopter. Rond middernacht was hij terecht. Schepen die door de straat van Hormuz varen zullen heffingen moeten betalen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Peking gezegd. Bevriende landen krijgen een gunstig tarief. Iran zegt dat het samen met Oman aan nieuwe regels werkt. Zolang de voorlopige overeenkomst geldt tussen Iran en de VS, kunnen commerciële schepen gewoon doorvaren zonder kosten. Maar het is dus onduidelijk hoe lang dat zo zal zijn. In het oosten van de Franse Pyreneeën breidt een nieuwe natuurbrand zich razendsnel uit. De brand woedt in de buurt van Perpignan. Wegen zijn er afgesloten om de brandweer te kunnen laten werken. En de wind wakkert het vuur nog aan. Vrijdag zijn nog 3000 mensen geëvacueerd bij een andere bosbrand in de buurt, maar dat vuur is geblust. In Washington heeft Donald Trump zijn toespraak gehouden voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Dat deed hij in zijn gekende stijl.
2: Tonight we pledge allegiance to the flag they gave us and we say God bless the immortal patriots of 1776 and long live the cause of independence.
1: De toespraak begon met enkele uren vertraging. Het festivalterrein was geëvacueerd omdat er onweer onderweg was. In Washington is er een hittegolf met temperaturen boven de 40 graden. Een reeks evenementen was daardoor al afgelast. Op het WK voetbal gaat Frankrijk door na 0-1 zege tegen Paraguay. En Marokko klopte gastland Canada. Het was na afloop daardoor onrustig in enkele steden in Nederland. De politie zette het waterkanon in en kreeg vuurwerk en eieren toegeworpen. 30 mensen zijn opgepakt. En Jonas Vingegaard start vandaag in het geel in de Ronde van Frankrijk. Zijn team Visma Lease Bike won in Barcelona de opener, een ploegentijdrit. Vingegaard kwam als eerste over de meet. De Tour blijft vandaag rond Barcelona. Afwisselend zon en wolken bij 27 graden. De komende dagen een paar graden minder, maar vanaf donderdag tikken we opnieuw de 30 graden aan of zelfs meer.
3: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
4: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
3: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
5: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
3: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
8: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
9: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
10: Carwash Dodane.
11: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
12: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
13: Zeg, zin in een koffietje?
14: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
13: Ah wel, we doen het allebei. Ja.
15: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
16: Ninja Shopping.
15: Dubbel plezier van hier.
17: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig. En u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninove.
18: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
19: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
20: Juwelier Nachtergale.
21: We helpen je graag.
22: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek

0: beste muziek via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove app. Radio Ninove.
1: Ja, zeer zeker, dames en heren. Het is 11 uur, zondagochtend, rechtstreeks vanuit het Ninja Shopping Center. Hij is gearriveerd. Goedemorgen, eerwaarde toucheur.
2: Goedemorgen, allemaal.
1: Zeg, prachtig.
2: Ja.
1: De vakantie is gestart. En jij bent er helemaal klaar voor, zie ik.
2: Het vakantieseizoen is begonnen, maar dat wil niet zeggen dat wij niet gaan werken, natuurlijk.
1: Nee, want jouw werk stopt eigenlijk nooit.
2: Never.
1: Nee. Dat betekent ook dat jij vandaag platen hebt meegebracht.
2: Ja, ik heb dat gewicht op mijn schouders genomen en tot hier gekomen met een berg heel mooie plaatjes.
1: Ja, en een van die plaatjes is rood gekleurd. Dat betekent dat we starten met de rode draadplaat.
2: En dat is een plaat uit 2000.
1: Ja.
2: En die is niet toevallig gekozen. Dat is trouwens bijna nooit het geval.
1: Nee.
2: Want binnen een weekje ga ik kijken naar Susan Vega, Luca Bloem en John Hyatt.
1: Te Gent.
2: Ja. En Luca Bloem hebben we vorige week aan de beurt laten komen. Mm-hmm. En deze week is het beurt aan John Hyatt. En iedereen denkt natuurlijk, hij gaat de plaat met Have a Little Faith bovenhalen. Maar niets is minder waar natuurlijk.
1: Natuurlijk niet.
2: Ik heb gekozen voor Crossing Muddy Waters, een plaat uit 2000. En daar draaien wij het eerste nummertje uit, Before I Go.

0: is dat?
1: Ja, uit 2000, dus een vrij recente plaat, als ik het zo mag zeggen. Slechts een kwart eeuw oud. Een plaat van John Hyatt. En we gaan die nog twee keer bovenhalen het komende uurtje.
0: We hebben straks ook een gast.
1: Inderdaad.
0: Zij is al gearriveerd.
1: Ja, dat is DJ P, of ja. Professor P.
0: Professor P, inderdaad. Ik kom straks weer een uiteenzetting geven over waar wij weten zelf ook niet waarover.
1: Nee, dat zullen we straks merken.
0: En we hebben straks ook een hele kwade brief.
1: Oei.
0: Van een man uit Lübeck.
1: Ola.
0: Ja.
1: Ik voel de bui al hangen.
0: Helemaal correct.
1: Wij hebben altijd goed gevulde uitzendingen.
0: Nee, zeker.
1: En de afgelopen twee weken hadden we eigenlijk tijd tekort om Clive Davis in herinnering te brengen.
0: Die is heen gegaan.
1: Ja, en wel op 22 juni van dit jaar. Geboren was hij op 4 april 1932. Mm-hmm. Dus hij had wel een gezegende leeftijd bereikt. Maar hij is verantwoordelijk voor de muzikale carrière van vele grootheden. Ik noem er een paar. Barry Manilow, Pink Floyd, Springsteen, Blood, Sweat and Tears en vele anderen.
0: Ja.
1: En van die vele anderen gaan wij er vier van onder het stof halen.
0: Dat zijn er toch niet weinig, anderen.
1: Nee. En we beginnen met de allermooiste dame uit de rockgeschiedenis.
0: Wat ga jij nu zeggen?
1: Ik ga zeggen dat we gaan draaien All at Once van Whitney Houston.

0: En we bevonden ons in gevaarlijke zones, namelijk in de Danger Zone met Kenny Loggins. Kenny Loggins heeft op zijn Facebook heel uitdrukkelijk zijn dankwoorden voor Clive Davis uitgesproken.
1: Zeer terecht natuurlijk.
0: Ja.
1: De mensheid weet dat jij soms andere radio's moet gaan redden.
0: Dat is waar. Ik heb al vele radiostations van de gewisse dood
1: ja, dat klopt.
0: Gered.
1: Heeft M&M jou al gebeld?
0: Nee.
1: Want dat gaat dan niet zo goed, hè?
0: Nee. Maar ik heb wel contact gehad met een van de DJ's van M&M, denk ik.
1: Ja, met wie heb je contact gehad?
0: Met Bert.
1: Bert. Oké. Okay, ja.
0: Zijn familienaam, daar kan ik even niet op komen.
1: Dat is niet zo erg.
0: Maar hij zat in de studio bij Annelies Moons.
1: Ja, en daar wou ik toe komen, want hij was deze week wel de gast bij Radio 1.
0: Klopt helemaal.
1: De collega's van Radio 1 hebben jou uitgenodigd om het niveau naar boven te halen.
0: En dat is ook gelukt.
1: Dat is helemaal gelukt. Je moest een liedje aanvragen over ouderdom.
0: Ja, over ouder worden.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dan, dan zou je denken, want welk plaatje heb je aangevraagd?
0: Ja, je zou spontaan denken aan Forever Young van Bob Dylan.
1: Ja.
0: Maar ik heb Can You Stay Forever Young van Ludo Marrman geselecteerd.
1: Ja.
0: Mooi nummer van een prachtige Belgische artiest.
1: Absoluut, absoluut. En een man die ook nooit oud wordt. Maar we kregen dus een briefje binnen deze week van een zekere P. Michiels uit Lübeck.
0: Ja, ook een mooi heerschap.
1: Die heeft ook een liedje, Forever Young.
0: Oei.
1: En hij is een beetje in zijn poep gebeten.
0: Ai.
1: Dat je dat niet hebt aangevraagd op de Nationale Radio bij de collega's van Radio 1. Paul is een vaste luisteraar.
0: Van Radio Nienhoven.
1: Van Radio Nienhoven. Is dus nu ook aan het luisteren.
0: Ai, ai, ai, ai. En ik moet mij hier uitlullen.
1: Jij moet hier nu even toch wel je excuses aanbieden aan de grootheid Michiels, Paul.
0: Meneer Michiels.
1: Ja.
0: Ik ben in de fout gegaan. Mm-hmm. Ik erken het volledig. Ik ben ook blij dat je er mij op gewezen hebt.
1: Ja.
0: Maar het kan mij eigenlijk geen schelen.
1: Voilà. Dat is bij deze weer rechtgezet. Tijd voor muziek.
0: Ja. Er zijn nog enkele mensen die hun carrière te danken hebben aan Clive Davis.
1: Ja.
0: Dat zijn de mannen van Aerosmith.
1: Oh.
0: En ook een van de allergrootsten, namelijk Billy Joel, heeft door Clive Davis een platencontract gekregen bij CBS.
1: Mm-hmm.
0: Dezelfde platenmaatschappij als waar Bob Dylan gestald was.
1: De grootte der aarde.
0: Ja, en beide groepen en zangers gaan we nu spelen. Aerosmith met Walk This Way.
1: Oh, prachtig.
0: En daaraan aansluitend Traveling Prayer van Billy Joel.

0: Billy Joel kwam er nog een track uit de Rode Draadplaat. Het titelnummer namelijk Crossing Muddy Waters. Crossing Muddy Waters is de 14e studioplaat. En opvallend aan deze plaat is dat er slechts 3 muzikanten op meespelen. Mm-hmm. En er wordt niet opgedrumd. Op gans de LP geen drum te bespeuren.
1: Is dat van de goedkoopheid?
0: Ik denk het.
1: Dat kan.
0: Budgetvriendelijk ineengestoken.
1: U hoort ze al op de achtergrond? Dat is nu eenmaal met mijn professoren. Professor P is gearriveerd te Ninove. Professor P, goedemorgen. Hoe gaat het met jou?
2: Goed.
1: Goed. Zeg, professor P, heb jij nu eigenlijk ook een vakantie?
2: Ja.
1: Ja. Wat zijn de plannen voor een professor in de vakantie? Wat ga je doen? Heb je enig idee? Ga je bijvoorbeeld naar de maan in deze vakantie?
2: Nee.
1: Nee.
2: Ik ga op vakantie naar de bergen.
1: Hola. Naar de hoogste berg?
2: Ja.
1: Ja. Ga je
2: naar
1: dan...
2: alle bergen.
1: Ja. En ik vraag me dan gewoon af, als je naar een berg gaat, ga je dan graag naar een berg met sneeuw op of liever toch zonder sneeuw op die berg?
2: Allebei.
1: Allebei. Het is nu natuurlijk zomer, mevrouw Pie.
2: Ja.
1: Ik denk niet dat je veel sneeuw gaat vinden. Of denk jij van wel? Gaat er veel sneeuw liggen?
2: Dat weet ik niet.
1: Dat weet je niet. Enfin, als je dan toch vindt, breng wat sneeuw mee.
2: Ja.
1: Goed, gewoon in je sacoche meepakken. Dan hebben we ook wat sneeuw hier in Ninove. Jij hebt ook een liedje aangevraagd dat een beetje te maken heeft met sneeuw. Want het gaat over de winter.
2: Ja.
1: In de winter komt er ook iemand langs bij ons.
2: De Sint.
1: De Sint komt langs. Het is eigenlijk jammer dat hij maar 1 keer per jaar langskomt. Hè?
2: Ja.
1: Die zou eigenlijk toch elke week mogen langskomen, vind ik.
2: Ja.
1: Zou fijn zijn, hè?
2: Ja.
1: Iedere week een brief schrijven en dan komt de Sint langs.
2: Mhm.
1: Hm. Welk liedje heb jij meegebracht dat te maken heeft met de Sint en sneeuw? Weet je het niet meer?
0: Wie zingt het liedje?
2: Bart Peters.
1: Het is Bart Peters, die de Sint ook kent, hè? Maar Peter is al soms op bezoek geweest bij de Sint. En het liedje heet Klik, Klik, Klik, Klik, Klaas. Dat is het, hè?
2: Ja. Ja.
1: Waarom heb je dat vandaag aangevraagd?
2: Omdat ik de Sint leuk vind.
1: Ja, vind ik een heel, heel sterk antwoord. DJP, stel je voor dat vandaag de Sint zou komen.
2: Ja.
1: Wat zou jij dan gevraagd hebben? Dat is een moeilijke vraag. De ogen draaien. Ze is aan het nadenken en ze geeft nu het volgende antwoord. Wat zou je vragen aan de Sint?
0: Wat zou je graag krijgen als de Sint nu zou binnenkomen? Misschien een plaatje van Bart Peters.
1: Dat kan.
2: Een speelgoed Elsatje.
1: Een speelgoed Elsatje en een plaat van Bart Peters. Voilà, het kan, de plaat kunnen we sowieso al spelen.
2: Ja.
1: Voor Elsa ga je nog even moeten wachten. DJP, dankjewel om tot hier te komen. En een hele fijne vakantie in de bergen met of zonder sneeuw.

0: beter, denk ik.
1: Met een echt zomers plaatje.
0: Ja, helemaal, helemaal terecht. Mocht ik vandaag, mocht de Sint voor mij komen vandaag,
1: ja,
0: dan zou ik het nieuwe quizboek vragen van Ruben van Gucht, want het is deze week uitgebracht.
1: Daar zijn we toch weer zo ontzettend blij mee.
0: Ja, maar wees blij dat je een man bent.
1: Ja.
0: Want er staan 70 initialen in dat boek van zijn bedpartners.
1: Oké. Okay.
0: En het is eigenlijk niet meer up-to-date, want intussen tijd laat hij weten aan onze redactie, zijn er al 71 gepasseerd.
1: Oké.
0: Okay. Hopelijk heeft hij zijn lakens ververst. Ja, prachtig. Natuurlijk, in Vlaanderen en in het hele showbiz gebeuren zijn er nu heel veel vrouwen die wat op hun stoel zitten te schuifelen.
1: Ja.
0: Want de vraag is, staan ze in het boek of niet?
1: Ja, ja, dat is natuurlijk de vraag.
0: Ja.
1: Ik ken ze al 70.
0: Dat weet ik.
1: Ik heb inside informatie van meneer Ruben gekregen,
0: ja, ja,
1: maar ik kan er natuurlijk geen van prijsgeven.
0: Nee, dat mag je zeker niet doen. Nee. We zouden ook graag een boek prijsgeven,
1: ja,
0: langs deze radio, maar dat gaat ook niet, hè.
1: Nee, Ruben is hier nog niet geraakt.
0: Nee.
1: Hij is op zijn vloog gesprongen, maar hij is...
0: Hij is onderweg.
1: Hij is onderweg.
0: Misschien komt hij voor 12 uur nog toe hier in het Neon Shopping Center. En dan krijgt u thuis zeker zo'n prachtig quizboek van Ruben van Gucht.
1: Zeker.
0: Ja.
1: We hebben in de rockmuziek hebben we natuurlijk drums, behalve bij John Hiatt dan.
0: Ja.
1: We hebben gitaren. En we hebben allerhande stevige instrumenten die gebruikt worden in de rockmuziek.
0: Mm-hmm.
1: Maar soms wordt ook de dwarsfluit bovengehaald.
0: Dat hebben we graag.
1: In de rockgeschiedenis.
0: Ja.
1: En een van die mannen die dat heeft gedaan in het verleden is Walter Parazeider.
0: Oh ja. Yeah.
1: Dat is de saxofonist / fluitist van de groep Chicago. En spijtig genoeg is die man ook enkele weken geleden overleden.
0: Hij heeft zijn fluit aan Maarten gegeven.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Mm-hmm.
1: We gaan hem eren met een nummertje waarin hij op het einde de fluit beroert.
0: Ja.
1: De dwarsfluit.
0: Ja, ja.
1: Om duidelijk te zijn. In de klassieker Color My World.

0: er is een vaste rubriek die nog niet is gepasseerd.
1: Nee, en we gaan toch al naar 12 uur stilletjes aan.
0: En dat is de rubriek De Plaat van de Maand.
1: Ja. Ja, in de maand juni hebben wij Grantly Buffalo wekelijks in de bloemetjes gezet. En er is een nieuwe maand aangebroken, ah, ja. Dus een nieuwe plaat van de maand. En ik heb voor een vrouw gekozen.
0: Oh, dat is goed.
1: Ik kies regelmatig voor een vrouw.
0: Ruben
1: niet, niet zo dikwijls als Ruben, maar toch. De teller staat ook redelijk hoog bij mij.
0: Ja, goed. Tijd voor het quizboek, denk ik.
1: Ja, ja. Het quizboek van Toucheur. Daar wordt aan gewerkt tegen volgende zomer. Maar ik heb gekozen voor een prachtig nummer. Last Chance Texaco.
0: Oh.
1: Ik vraag u af. Ik vraag u persoonlijk. Ken jij dat nummer?
0: Maar ik ken het Texaco stations van vroeger.
1: Ja, misschien heeft het daar iets mee te maken.
0: Maar ik ken het nummer niet bij naam.
1: Maar ken je de zangeres Ricky Lee Jones?
0: Ja.
1: Ja, die kennen we wel.
0: Ja.
1: Wel. Ik heb, denk ik, in al mijn bescheidenheid, haar mooiste nummer gekozen. En we gaan dat proberen wekelijks te draaien.

0: de ene vrouw kwam ook nog de andere, Tammy Wynette met You. Good girls, your good girls gonna go bad. Een leuk country nummertje.
1: Absoluut, het was een heel vrouwelijke uitzending.
0: Ja, dat mag wel eens.
1: Dat mag zeer zeker. Dat mag zeer zeker. We gaan richting slot van deze uitzending.
0: Jij?
1: Ruben van Gucht had beloofd om langs te komen, dat is niet gebeurd.
0: Hij heeft ons weer ontgoocheld.
1: Dat zal voor volgende week zijn. Hij komt sowieso richting Ninove.
0: Dat is waar.
1: Voor Festiloco.
0: Festiloco.
1: Ja. Dus dat komt allemaal wel goed. We hebben nog één plaatje klaarstaan voor de klok van 12 uur. Dat betekent...
0: Dat het eentje is uit de
1: Rode Draadplaat.
0: En dat is nog altijd die van John Hiatt. En we gaan daaruit het mooie What Do We Do Now spelen. Ja. Wel, wij gaan gewoon naar huis natuurlijk.
1: Ja, maar, maar ik moet nog iets anders doen nou.
0: Dat is ook waar.
1: Ik moet je nog een vraag stellen.
0: De contractuele vraag.
1: Je wou er van tussen gelopen.
0: Ja.
1: Ik voel het. Niks van. Beste toucheur.
0: Ja.
1: Kom jij volgende week terug?
0: Maar natuurlijk.
1: Oké, dat is mooi. Dat wilden we horen. Dan kan onze zondag niet meer stuk.
0: Dat is zo.
1: John Hiatt.
0: John Hiatt, om de middag mee te beginnen.
1: Bedankt voor het luisteren.
0: En tot volgende week.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de telefonische triage voor de huisartsenwachtposten, de taak van noodcentrale 1733, overnemen van zijn collega van Binnenlandse Zaken. Dat zegt hij naar aanleiding van de lange wachttijden tijdens de recente hittegolf. 1733 kan je bellen als je een dokter van wacht nodig hebt. Tijdens de voorbije hittegolf liepen de wachttijden op tot soms 25 minuten. Daardoor raakte ook het noodnummer 112 overbelast. Van den Broeke wil nu oplossingen zoeken door bijvoorbeeld tijdens piekmomenten oproepen rechtstreeks door te schakelen naar de huisartsenwachtposten. In Florennes in de provincie Namen heeft een losgeslagen paard gisteravond 7 personen verwond. 5 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn dit weekend folklorefeesten in Florennes en tijdens een optocht werden schoten gelost. Het paard sloeg in paniek en stormde de massa in. De organisatoren bekijken vandaag of de feesten nog kunnen doorgaan zoals gepland. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Er is al 930 hectare natuur in de as gelegd. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Verschillende wegen in de buurt zijn afgesloten. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën, in Spanje, is de natuurbrand inmiddels onder controle. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Ondertussen gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en in de Kempen en Limburg is er kans op een bui. Temperatuur tot 24 graden. De komende dagen wordt het stilaan warmer. Vanaf donderdag opnieuw maxima boven de 30 graden.
3: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
2: De hele zomer alleen de beste muziek.

Coffee for a Dream van Alex Warren. En er was ook Britney Spears, Womanizer. Terwijl we met z'n allen nog even aan het bekomen zijn van een heel mooie editie van Festi Loco. Fijne zondagmiddag. Dit is The Police.

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina.

Feels Like I'm Falling in Love van Coldplay, de Ninofse bibliotheek. Die vraagt ons nog maar eens om mee te geven dat ze nu ook een service hebben voor wie tijdelijk of langdurig minder mobiel is. Een boek, een strip, een dvd of een cd kan u ook aan huis worden geleverd. Bib aan huis, zo heet dat project. Als je er meer over wil weten, dan surf je even naar de website van de Ninofse bibliotheek. Dit is Los del Rio met de Macarena op deze zomerse zondag.

Dimitri Vegas en Like Mike met Selfish van 7 jaar geleden. Deze is nog een stuk ouder, uit de jaren 70 namelijk. Wild Cherry played that funky music.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
3: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
5: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
6: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

0: Het was een zomerhit in 1983. De videoclip van het nummer werd opgenomen in Frankrijk aan de Côte d'Azur. I'm Still Standing. Dat was Elton John. Er is zometeen Jason Derulo.
1: Danny de Mam.

Michel van Anouk, ze is 51, werkt op dit ogenblik aan een nieuw album. Dat wordt trouwens mogelijk haar laatste, want het is volgens haar financieel niet langer rendabel om elke paar jaar een nieuwe LP op te nemen. En daarom peilt ze nu al eens op haar Instagram-pagina of er interesse zou zijn om een eventueel volgend album financieel te laten ondersteunen door haar fans. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

I Just Might van Bruno Mars. Misschien ben jij nog aan het bekomen van Festiloco van gisteren hier in onze stad. Mooie editie was het. En er staat nog meer aan te komen. Er is opnieuw feest in Ninove. Morgenavond deel 1 van de parkconcerten. 4 stuks deze zomer in het Stadspark. Morgenavond optredens van Tim en Jim. Van de Romeo's, ook die komen langs. En ook Jens is er met een live band. En tenslotte wordt de avond afgesloten met een DJ-set van DJ Liam. Parkconcerten in Ninove. Morgenavond om 6:30 in het Stadspark. En de inkom is helemaal gratis.

Sorry van Justin Bieber. En daarvoor was er corona. I don't wanna be a star. Nieuws van 1 uur staat klaar. Eerst nog Deepish Mode. Met een klassieker, zeg maar. I just can't get enough.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de telefonische triage voor de huisartsenwachtposten, de taak van noodcentrale 1733, overnemen van zijn collega van Binnenlandse Zaken. Dat zegt hij naar aanleiding van de lange wachttijden tijdens de recente hittegolf. 1733 kan je bellen als je een dokter van wacht nodig hebt. Tijdens de voorbije hittegolf liepen de wachttijden op tot soms 25 minuten. Daardoor raakte ook het noodnummer 112 overbelast. Van den Broeke wil nu oplossingen zoeken door bijvoorbeeld tijdens piekmomenten oproepen rechtstreeks door te schakelen naar de huisartsenwachtposten. In Florennes in de provincie Namen heeft een losgeslagen paard gisteravond 7 personen verwond. 5 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn dit weekend folklorefeesten in Florennes en tijdens een optocht werden schoten gelost. Het paard sloeg in paniek en stormde de massa in. De organisatoren bekijken vandaag of de feesten nog kunnen doorgaan zoals gepland. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Er is al 930 hectare natuur in de as gelegd. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Verschillende wegen in de buurt zijn afgesloten. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is de natuurbrand inmiddels onder controle. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Ondertussen gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump-resort in een kwetsbaar natuurgebied en wijst op de economische voordelen voor het land. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en in de Kempen en Limburg is er kans op een bui. Temperatuur tot 24 graden. De komende dagen wordt het stilaan warmer. Vanaf donderdag opnieuw maxima boven de 30 graden.

Die on This Hill van Sienna Spyro. Volgend jaar geeft ze een eenmalig concert in België naar aanleiding van haar wereldtournee. Ze komt naar Force Nationale en dat concert is al helemaal uitverkocht. Fijne middag.

0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf 29 euro per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova.
1: Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah wel, we doen het allebei.
2: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
3: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninoven.be.

0: verplaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash
2: Dodane. Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Ja, is een truc van mijn onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
2: Back to Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

Joy van Basti. Als je nog wat wil gaan doen deze namiddag, wel, je kan onder meer gaan wandelen, begeleid van Okegem naar Pamel. Een geschiedkundige wandeling is dat min of meer. Of je kan ook naar de kermis in Denderwindeke. Nu, meer informatie over deze activiteiten vind je in onze activiteitenkalender. Daarvoor surf je naar onze website radioninove.be. Hooverphonic.

fijne zondagmiddag. Radio Nienhoven. Er hangen vrij veel wolken boven onze stad. Maar we krijgen toch ook regelmatig de zon te zien. Blijft uiteraard de hele dag droog bij zo'n 24 graden. Vanaf morgen wordt het hoogzomer. Dan halen we makkelijk 27 graden en schijnt die zon volop. En in het tweede deel van de week mogen we ons opnieuw verwachten aan temperaturen die boven de 30 graden uitkomen. Dan staat ons een nieuwe hittegolf te wachten. Donna Summer.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
3: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

0: Duke. Fijn voor jullie vandaag. Het is de verjaardag van Hugh Lewis. Van Hugh Lewis and the News. Man wordt er 76. Mocht jij jarig zijn, van harte proficiat. Radio
1: Danny de Man.

Miles Away van Offenbach. Doen wij nog even een reggae-song? Ja, waarom niet? Het is zomer, nietwaar? Dit is Bob Marley met zijn Wailers. Could You Be Loved?

0: I guess you moved on really easily.
1: Dat was Olivia Rodrigo. Vanaf nu dinsdag geldt er op de Ring Oost hier in Ninove eenrichtingsverkeer tussen de Okegembaan en de Fernand Tavernestraat. Er wordt gewerkt daar en het verkeer kan dus enkel rijden van de Okegembaan richting de Fernand Tavernestraat. Eenrichtingsverkeer dus op dat gedeelte van de Ring Oost vanaf overmorgen dinsdag tot en met vrijdag 17 juli. En dat telkens van 7 uur 's ochtends tot 5 uur in de namiddag.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de telefonische triage voor de huisartsenwachtposten, de taak van het centrale 1733, overnemen van zijn collega van Binnenlandse Zaken. Dat zegt hij naar aanleiding van de lange wachttijden tijdens de recente hittegolf. 1733 kan je bellen als je een dokter van wacht nodig hebt. Tijdens de voorbije hittegolf liepen de wachttijden op tot soms 25 minuten. Daardoor raakte ook het noodnummer 112 overbelast. Van den Broeke wil nu oplossingen zoeken door bijvoorbeeld tijdens piekmomenten oproepen rechtstreeks door te schakelen naar de huisartsenwachtposten. In Florennes in de provincie Namen heeft een losgeslagen paard gisteravond 7 personen verwond. 5 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn dit weekend folklorefeesten in Florennes en tijdens een optocht werden schoten gelost. Het paard sloeg in paniek en stormde de massa in. De organisatoren bekijken vandaag of de feesten nog kunnen doorgaan zoals gepland. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Er is al 930 hectare natuur in de as gelegd. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Verschillende wegen in de buurt zijn afgesloten. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is de natuurbrand inmiddels onder controle. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Ondertussen gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump-resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en in de Kempen en Limburg is er kans op een bui. Temperatuur tot 24 graden. De komende dagen wordt het stilaan warmer. Vanaf donderdag opnieuw maxima boven de 30 graden.
3: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
2: De hele zomer alleen de beste muziek.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
8: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
9: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
10: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.
3: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
5: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de telefonische triage voor de huisartsenwachtposten, de taak van het centrale 1733, overnemen van zijn collega van Binnenlandse Zaken. Dat zegt hij naar aanleiding van de lange wachttijden tijdens de recente hittegolf. 1733 kan je bellen als je een dokter van wacht nodig hebt. Tijdens de voorbije hittegolf liepen de wachttijden op tot soms 25 minuten. Daardoor raakte ook het noodnummer 112 overbelast. Van den Broeke wil nu oplossingen zoeken door bijvoorbeeld tijdens piekmomenten oproepen rechtstreeks door te schakelen naar de huisartsenwachtposten. In Florennes in de provincie Namen heeft een losgeslagen paard gisteravond 7 personen verwond. 5 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn dit weekend folklorefeesten in Florennes en tijdens een optocht werden schoten gelost. Het paard sloeg in paniek en stormde de massa in. De organisatoren bekijken vandaag of de feesten nog kunnen doorgaan zoals gepland. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Er is al 930 hectare natuur in de as gelegd. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Verschillende wegen in de buurt zijn afgesloten. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën, in Spanje, is de natuurbrand inmiddels onder controle. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Ondertussen gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en in de Kempen en Limburg is er kans op een bui. Temperatuur tot 24 graden. De komende dagen wordt het stilaan warmer. Vanaf donderdag opnieuw maxima boven de 30 graden.

0: Zeg, zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
0: Ah wel, we doen het allebei. Ja.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
3: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt, bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
4: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Ninove. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteit verhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
5: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash
6: Dodane. Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
7: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
6: Mossy Nabas.
8: Eierpa, een nachtwinkel.
6: Of William Boeva.
9: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
6: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.
3: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: De Belgische fregat Leopold 1 kampt met een technisch probleem. Defensie heeft dat bevestigd. Het fregat maakt deel uit van een permanente NAVO-vloot. Het was in juni vertrokken voor operaties in de Noordzee en de Noord-Atlantische Oceaan en moest dit weekend aanwezig zijn bij een evenement in New York voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Maar het schip ligt al 2 weken aan de kant met pannen in het Engelse Norfolk. Defensie zegt dat het gaat om een probleem met de koeling van de motoren, maar geeft om veiligheid redenen geen verdere details. Een van de Oost-Europese verdachten van de zware verkeersagressie gisteren in Turnhout is aangehouden voor poging tot doodslag. Het gaat om een man van 35. Zijn vrouw van 38 is vrij onder voorwaarden, maar ook zij wordt nog verdacht van slagen en verwondingen. Het slachtoffer van de agressie is ex-profvoetballer Karel Snoeks. Zijn toestand is nog altijd kritiek. Snoeks is 53, hij wordt voorlopig in kunstmatige coma gehouden. Het parket onderzoekt verder wat er precies is gebeurd. De landen in OPEC Plus, zowat de belangrijkste olielanden ter wereld, gaan de komende tijd meer olie oppompen. Dat hebben ze vandaag besloten. Vooral Saoedi-Arabië en Rusland staan in voor de hogere productie, met elk 62.000 bijkomende vaten per dag. Voor Irak zijn dat er 26.000. Zo willen ze de prijzen op de oliemarkt weer stabiliseren, want door de oorlog in het Midden-Oosten schommelen die al maanden. De 7 landen houden een nieuw overleg op 2 augustus. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde 3 kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou volgens Griekse media het vuur wel onder controle zijn. De politie heeft een man van 76 opgepakt op verdenking van brandstichting. Zon en wolken wisselen elkaar af bij temperaturen tot 24 graden. Ook de komende dagen zijn zonnig. Het warmt ook stilaan weer op met vanaf donderdag opnieuw maxima boven de 30 graden.
3: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
2: De hele zomer alleen de beste muziek. Via

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abele, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

0: zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
3: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Hoe laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: De Belgische fregat Leopold 1 kampt met een technisch probleem. Defensie heeft dat bevestigd. Het fregat maakt deel uit van een permanente NAVO-vloot. Het was in juni vertrokken voor operaties in de Noordzee en de Noord-Atlantische Oceaan en moest dit weekend aanwezig zijn bij een evenement in New York voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Maar het schip ligt al 2 weken aan de kant met pannen in het Engelse Norfolk. Defensie zegt dat het gaat om een probleem met de koeling van de motoren, maar geeft om veiligheid redenen geen verdere details. Een van de Oost-Europese verdachten van de zware verkeersagressie gisteren in Turnhout is aangehouden voor poging tot doodslag. Het gaat om een man van 35. Zijn vrouw van 38 is vrij onder voorwaarden, maar ook zij wordt nog verdacht van slagen en verwondingen. Het slachtoffer van de agressie is ex-profvoetballer Karel Snoeks. Zijn toestand is nog altijd kritiek. Snoeks is 53, hij wordt voorlopig in kunstmatige coma gehouden. Het parket onderzoekt verder wat er precies is gebeurd. De landen in OPEC Plus, zowat de belangrijkste olielanden ter wereld, gaan de komende tijd meer olie oppompen. Dat hebben ze vandaag besloten. Vooral Saoedi-Arabië en Rusland staan in voor de hogere productie, met elk 62.000 bijkomende vaten per dag. Voor Irak zijn dat er 26.000. Zo willen ze de prijzen op de oliemarkt weer stabiliseren, want door de oorlog in het Midden-Oosten schommelen die al maanden. De 7 landen houden een nieuw overleg op 2 augustus. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde 3 kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou volgens Griekse media het vuur wel onder controle zijn. De politie heeft een man van 76 opgepakt op verdenking van brandstichting. Zon en wolken wisselen elkaar af bij temperaturen tot 24 graden. Ook de komende dagen zijn zonnig. Het warmt ook stilaan weer op met vanaf donderdag opnieuw maxima boven de 30 graden.

0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
1: In Ninove.
2: Zeg, zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
1: Ja.
0: Ninia Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
3: Ninia Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
4: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
5: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig en liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Ninove. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
6: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
9: Dat is een truc van mannen en Richard.
8: Mossi Nabas.
10: Eierpa, een nachtwinkel.
8: Of William Boeva.
11: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
7: Back to Baccarat.
8: Tickets, witte-paard.be.

0: samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
3: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: De Belgische fregat Leopold 1 kampt met een technisch probleem. Defensie heeft dat bevestigd. Het fregat maakt deel uit van een permanente NAVO-vloot. Het was in juni vertrokken voor operaties in de Noordzee en de Noord-Atlantische Oceaan en moest dit weekend aanwezig zijn bij een evenement in New York voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Maar het schip ligt al 2 weken aan de kant met pannen in het Engelse Norfolk. Defensie zegt dat het gaat om een probleem met de koeling van de motoren, maar geeft om veiligheid geen verdere details. Een van de Oost-Europese verdachten van de zware verkeersagressie gisteren in Turnhout is aangehouden voor poging tot doodslag. Het gaat om een man van 35. Zijn vrouw van 38 is vrij onder voorwaarden, maar ook zij wordt nog verdacht van slagen en verwondingen. Het slachtoffer van de agressie is ex-profvoetballer Karel Snoeks. Zijn toestand is nog altijd kritiek. Snoeks is 53, hij wordt voorlopig in kunstmatige coma gehouden. Het parket onderzoekt verder wat er precies is gebeurd. De landen in OPEC Plus, zowat de belangrijkste olielanden ter wereld, gaan de komende tijd meer olie oppompen. Dat hebben ze vandaag besloten. Vooral Saoedi-Arabië en Rusland staan in voor de hogere productie, met elk 62.000 bijkomende vaten per dag. Voor Irak zijn dat er 26.000. Zo willen ze de prijzen op de oliemarkt weer stabiliseren, want door de oorlog in het Midden-Oosten schommelen die al maanden. De 7 landen houden een nieuw overleg op 2 augustus. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde 3 kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou volgens Griekse media het vuur wel onder controle zijn. De politie heeft een man van 76 opgepakt op verdenking van brandstichting. Zon en wolken wisselen elkaar af bij temperaturen tot 24 graden. Ook de komende dagen zijn zonnig. Het warmt ook stilaan weer op met vanaf donderdag opnieuw maxima boven de 30 graden.

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
9: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
10: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven.
3: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig en liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteit verhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
4: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: In Koekelaren in West-Vlaanderen is een jonge wielertoerist om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. De man van 25 uit Oostende reed vanuit een zijstraat de voorrangsweg op toen een auto hem greep. Een verpleegster die toevallig passeerde, diende de eerste zorgen toe. Langdurige reanimatiepogingen waren vergeefs, de man stierf ter plaatse. De bestuurster van de aanrijdende BMW was in shock, maar raakte niet gewond. Er is een zogeheten supertyfoon onderweg naar enkele Amerikaanse eilanden in de Stille Oceaan. In de loop van zondagnacht en maandagochtend passeert tyfoon Bafi over de eilanden Guam en de noordelijke Marianen. Weerkundigen voorspellen naast overstromingen extreme windstoten met een kracht tot 315 km per uur. In het gebied wonen zo'n 200.000 mensen. Er zijn al grote noodvoorraden voedsel en water aangelegd en een honderdtal noodgeneratoren om de bevolking op te vangen na de passage van de storm. De eerste echte toeretappe is gewonnen door de Mexicaan Isaac Del Toro. In een sprint bergop in Barcelona kreeg hij de zege cadeau van zijn UAE-ploegmaat Tadej Pogacar, die tweede werd. In dezelfde tijd pakte Remco Evenepoel plaats 3 en Jonas Vingegaard plaats 4. De Deen behoudt wel het geel. Intussen staan de maandag- en dinsdagrit in de Tour mogelijk op de helling door de bosbranden in Zuid-Frankrijk en de extreme hitte. De organisatie zou drastisch inkorten of zelfs schrappen. Overwegen. En Elise Mertens zal haar titel in het dubbelspel op Wimbledon niet verlengen. Ze verloor samen met haar dubbelpartner Zhang van een Chinees-Taiwanees duo onder wie haar voormalige dubbelpartner. Mertens en Zhang wonnen wel de eerste set, maar daarna ging het mis. In het enkelspel is Mertens wel nog in de race nadat ze zaterdag Jelena Rybakina uitschakelde, nummer 2 op de WTA-ranking. De nacht is zacht en droog met hier en daar wat lichte bewolking, minima tot 16 graden. Maandag opnieuw zonnig en warm, lokaal tot 28 graden. De voorbode van opnieuw een hele warme week.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Hoe laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: In Koekelare in West-Vlaanderen is een jonge wielertoerist om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. De man van 25 uit Oostende reed vanuit een zijstraat de voorrangsweg op toen een auto hem greep. Een verpleegster die toevallig passeerde, diende de eerste zorgen toe. Langdurige reanimatiepogingen waren vergeefs, de man stierf ter plaatse. De bestuurster van de aanrijdende BMW was in shock, maar raakte niet gewond. Er is een zogeheten supertyfoon onderweg naar enkele Amerikaanse eilanden in de Stille Oceaan. In de loop van zondagnacht en maandagochtend passeert tyfoon Bafi over de eilanden Guam en de noordelijke Marianen. Weerkundigen voorspellen naast overstromingen extreme windstoten met een kracht tot 315 km per uur. In het gebied wonen zo'n 200.000 mensen. Er zijn al grote noodvoorraden voedsel en water aangelegd en een honderdtal noodgeneratoren om de bevolking op te vangen na de passage van de storm. De eerste echte toeretappe is gewonnen door de Mexicaan Isaac Del Toro. In een sprint bergop in Barcelona kreeg hij de zege cadeau van zijn UAE-ploegmaat Tadej Pogacar, die tweede werd. In dezelfde tijd pakte Remco Evenepoel plaats 3 en Jonas Vingegaard plaats 4. De Deen behoudt wel het geel. Intussen staan de maandag- en dinsdagrit in de Tour mogelijk op de helling door de bosbranden in Zuid-Frankrijk en de extreme hitte. De organisatie zou drastisch inkorten of zelfs schrappen. Overwegen. En Elise Mertens zal haar titel in het dubbelspel op Wimbledon niet verlengen. Ze verloor samen met haar dubbelpartner Zhang van een Chinees-Taiwanees duo, onder wie haar voormalige dubbelpartner. Mertens en Zhang wonnen wel de eerste set, maar daarna ging het mis. In het enkelspel is Mertens wel nog in de race, nadat ze zaterdag Jelena Rybakina uitschakelde, nummer 2 op de WTA-ranking. De nacht is zacht en droog met hier en daar wat lichte bewolking, minima tot 16 graden. Maandag opnieuw zonnig en warm, lokaal tot 28 graden. De voorbode van opnieuw een hele warme week.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB Plus en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: In Koekelare in West-Vlaanderen is een jonge wielertoerist om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. De man van 25 uit Oostende reed vanuit een zijstraat de voorrangsweg op toen een auto hem greep. Een verpleegster die toevallig passeerde, diende de eerste zorgen toe. Langdurige reanimatiepogingen waren vergeefs, de man stierf ter plaatse. De bestuurster van de aanrijdende BMW was in shock, maar raakte niet gewond. Er is een zogeheten supertyfoon onderweg naar enkele Amerikaanse eilanden in de Stille Oceaan. In de loop van zondagnacht en maandagochtend passeert tyfoon Bafi over de eilanden Guam en de noordelijke Marianen. Weerkundigen voorspellen naast overstromingen extreme windstoten met een kracht tot 315 km per uur. In het gebied wonen zo'n 200.000 mensen. Er zijn al grote noodvoorraden voedsel en water aangelegd en een honderdtal noodgeneratoren om de bevolking op te vangen na de passage van de storm. De eerste echte toeretappe is gewonnen door de Mexicaan Isaac Del Toro. In een sprint bergop in Barcelona kreeg hij de zege cadeau van zijn UAE-ploegmaat Tadej Pogacar, die tweede werd. In dezelfde tijd pakte Remco Evenepoel plaats 3 en Jonas Vingegaard plaats 4. De Deen behoudt wel het geel. Intussen staan de maandag- en dinsdagrit in de Tour mogelijk op de helling door de bosbranden in Zuid-Frankrijk en de extreme hitte. De organisatie zou drastisch inkorten of zelfs schrappen. Overwegen. En Elise Mertens zal haar titel in het dubbelspel op Wimbledon niet verlengen. Ze verloor samen met haar dubbelpartner Zhang van een Chinees-Taiwanees duo onder wie haar voormalige dubbelpartner. Mertens en Zhang wonnen wel de eerste set, maar daarna ging het mis. In het enkelspel is Mertens wel nog in de race nadat ze zaterdag Jelena Rybakina uitschakelde, nummer 2 op de WTA-ranking. De nacht is zacht en droog met hier en daar wat lichte bewolking, minima tot 16 graden. Maandag opnieuw zonnig en warm, lokaal tot 28 graden. De voorbode van opnieuw een hele warme week.
3: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
2: De hele zomer alleen de beste muziek via

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: In Koekelare in West-Vlaanderen is een jonge wielertoerist om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. De man van 25 uit Oostende reed vanuit een zijstraat de voorrangsweg op toen een auto hem greep. Een verpleegster die toevallig passeerde, diende de eerste zorgen toe. Langdurige reanimatiepogingen waren vergeefs, de man stierf ter plaatse. De bestuurster van de aanrijdende BMW was in shock, maar raakte niet gewond. Er is een zogeheten supertyfoon onderweg naar enkele Amerikaanse eilanden in de Stille Oceaan. In de loop van zondagnacht en maandagochtend passeert tyfoon Bafi over de eilanden Guam en de noordelijke Marianen. Weerkundigen voorspellen naast overstromingen extreme windstoten met een kracht tot 315 km per uur. In het gebied wonen zo'n 200.000 mensen. Er zijn al grote noodvoorraden, voedsel en water aangelegd en een honderdtal noodgeneratoren om de bevolking op te vangen na de passage van de storm. De eerste echte toeretappe is gewonnen door de Mexicaan Isaac Del Toro. In een sprint bergop in Barcelona kreeg hij de zege cadeau van zijn UAE-ploegmaat Tadej Pogacar, die tweede werd. In dezelfde tijd pakte Remco Evenepoel plaats 3 en Jonas Vingegaard plaats 4. De Deen behoudt wel het geel. Intussen staan de maandag- en dinsdagrit in de Tour mogelijk op de helling door de bosbranden in Zuid-Frankrijk en de extreme hitte. De organisatie zou drastisch inkorten of zelfs schrappen. Overwegen. En Elise Mertens zal haar titel in het dubbelspel op Wimbledon niet verlengen. Ze verloor samen met haar dubbelpartner Zhang van een Chinees-Taiwanees duo onder wie haar voormalige dubbelpartner. Mertens en Zhang wonnen wel de eerste set, maar daarna ging het mis. In het enkelspel is Mertens wel nog in de race nadat ze zaterdag Jelena Rybakina uitschakelde, nummer 2 op de WTA-ranking. De nacht is zacht en droog met hier en daar wat lichte bewolking, minima tot 16 graden. Maandag opnieuw zonnig en warm, lokaal tot 28 graden. De voorbode van opnieuw een hele warme week.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: In Koekelare in West-Vlaanderen is een jonge wielertoerist om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. De man van 25 uit Oostende reed vanuit een zijstraat de voorrangsweg op toen een auto hem greep. Een verpleegster die toevallig passeerde, diende de eerste zorgen toe. Langdurige reanimatiepogingen waren vergeefs, de man stierf ter plaatse. De bestuurster van de aanrijdende BMW was in shock, maar raakte niet gewond. Er is een zogeheten supertyfoon onderweg naar enkele Amerikaanse eilanden in de Stille Oceaan. In de loop van zondagnacht en maandagochtend passeert tyfoon Bafi over de eilanden Guam en de noordelijke Marianen. Weerkundigen voorspellen naast overstromingen extreme windstoten met een kracht tot 315 km per uur. In het gebied wonen zo'n 200.000 mensen. Er zijn al grote noodvoorraden, voedsel en water aangelegd en een honderdtal noodgeneratoren om de bevolking op te vangen na de passage van de storm. De eerste echte toeretappe is gewonnen door de Mexicaan Isaac Del Toro. In een sprint bergop in Barcelona kreeg hij de zege cadeau van zijn UAE-ploegmaat Tadej Pogacar, die tweede werd. In dezelfde tijd pakte Remco Evenepoel plaats 3 en Jonas Vingegaard plaats 4. De Deen behoudt wel het geel. Intussen staan de maandag- en dinsdagrit in de Tour mogelijk op de helling door de bosbranden in Zuid-Frankrijk en de extreme hitte. De organisatie zou drastisch inkorten of zelfs schrappen. Overwegen. En Elise Mertens zal haar titel in het dubbelspel op Wimbledon niet verlengen. Ze verloor samen met haar dubbelpartner Zhang van een Chinees-Taiwanees duo onder wie haar voormalige dubbelpartner. Mertens en Zhang wonnen wel de eerste set, maar daarna ging het mis. In het enkelspel is Mertens wel nog in de race nadat ze zaterdag Jelena Rybakina uitschakelde, nummer 2 op de WTA-ranking. De nacht is zacht en droog met hier en daar wat lichte bewolking, minima tot 16 graden. Maandag opnieuw zonnig en warm, lokaal tot 28 graden. De voorbode van opnieuw een hele warme week.

Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer.

2000 hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud-Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: In Koekelare in West-Vlaanderen is een jonge wielertoerist om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. De man van 25 uit Oostende reed vanuit een zijstraat de voorrangsweg op toen een auto hem greep. Een verpleegster die toevallig passeerde, diende de eerste zorgen toe. Langdurige reanimatiepogingen waren vergeefs, de man stierf ter plaatse. De bestuurster van de aanrijdende BMW was in shock, maar raakte niet gewond. Er is een zogeheten supertyfoon onderweg naar enkele Amerikaanse eilanden in de Stille Oceaan. In de loop van zondagnacht en maandagochtend passeert tyfoon Bafi over de eilanden Guam en de noordelijke Marianen. Weerkundigen voorspellen naast overstromingen extreme windstoten met een kracht tot 315 km per uur. In het gebied wonen zo'n 200.000 mensen. Er zijn al grote noodvoorraden voedsel en water aangelegd en een honderdtal noodgeneratoren om de bevolking op te vangen na de passage van de storm. De eerste echte toeretappe is gewonnen door de Mexicaan Isaac Del Toro. In een sprintberg op in Barcelona kreeg hij de zege cadeau van zijn UAE-ploegmaat Tadej Pogacar, die tweede werd. In dezelfde tijd pakte Remco Evenepoel plaats 3 en Jonas Vingegaard plaats 4. De Deen behoudt wel het geel. Intussen staan de maandag- en dinsdagrit in de Tour mogelijk op de helling door de bosbranden in Zuid-Frankrijk en de extreme hitte. De organisatie zou drastisch inkorten of zelfs schrappen. Overwegen. En Elise Mertens zal haar titel in het dubbelspel op Wimbledon niet verlengen. Ze verloor samen met haar dubbelpartner Zhang van een Chinees-Taiwanese duo onder wie haar voormalige dubbelpartner. Mertens en Zhang wonnen wel de eerste set, maar daarna ging het mis. In het enkelspel is Mertens wel nog in de race nadat ze zaterdag Jelena Rybakina uitschakelde, nummer 2 op de WTA-ranking. De nacht is zacht en droog met hier en daar wat lichte bewolking, minimaal tot 16 graden. Maandag opnieuw zonnig en warm, lokaal tot 28 graden. De voorbode van opnieuw een hele warme week.

0: maandag 6 juli. Dit is het nieuws uit Nienhoven. Vanaf morgen worden er nutswerken uitgevoerd op de Ring Oost. Vanaf 7 uur 's morgens tot 5 uur 's avonds geldt er dan tijdelijk eenrichtingsverkeer op het gedeelte tussen de Okegembaan en de Fernand Tavernestraat. Een overzicht van de hinder en omleiding vind je op onze website. De werken duren tot 17 juli. In het Stadspark van Nienhoven gaan vanavond de parkconcerten van start. 4 zomeravonden lang kan je er gratis genieten van optredens. Vanavond bijten de Romeo's de spits af. De parkconcerten starten iedere keer om 6:30. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: In Koekelare in West-Vlaanderen is een jonge wielertoerist om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. De man van 25 uit Oostende reed vanuit een zijstraat de voorrangsweg op toen een auto hem greep. Een verpleegster die toevallig passeerde, diende de eerste zorgen toe. Langdurige reanimatiepogingen waren vergeefs, de man stierf ter plaatse. De bestuurster van de aanrijdende BMW was in shock, maar raakte niet gewond. Er is een zogeheten supertyfoon onderweg naar enkele Amerikaanse eilanden in de Stille Oceaan. In de loop van zondagnacht en maandagochtend passeert tyfoon Bafi over de eilanden Guam en de noordelijke Marianen. Weerkundigen voorspellen naast overstromingen extreme windstoten met een kracht tot 315 km per uur. In het gebied wonen zo'n 200.000 mensen. Er zijn al grote noodvoorraden voedsel en water aangelegd en een honderdtal noodgeneratoren om de bevolking op te vangen na de passage van de storm. De eerste echte toeretappe is gewonnen door de Mexicaan Isaac Del Toro. In een sprint bergop in Barcelona kreeg hij de zege cadeau van zijn UAE-ploegmaat Tadej Pogacar, die tweede werd. In dezelfde tijd pakte Remco Evenepoel plaats 3 en Jonas Vingegaard plaats 4. De Deen behoudt wel het geel. Intussen staan de maandag- en dinsdagrit in de Tour mogelijk op de helling door de bosbranden in Zuid-Frankrijk en de extreme hitte. De organisatie zou drastisch inkorten of zelfs schrappen. Overwegen. En Elise Mertens zal haar titel in het dubbelspel op Wimbledon niet verlengen. Ze verloor samen met haar dubbelpartner Zhang van een Chinees-Taiwanese duo onder wie haar voormalige dubbelpartner. Mertens en Zhang wonnen wel de eerste set, maar daarna ging het mis. In het enkelspel is Mertens wel nog in de race nadat ze zaterdag Jelena Rybakina uitschakelde, nummer 2 op de WTA-ranking. De nacht is zacht en droog met hier en daar wat lichte bewolking, minima tot 16 graden. Maandag opnieuw zonnig en warm, lokaal tot 28 graden. De voorbode van opnieuw een hele warme week.

0: Maandag 6 juli, dit is het nieuws uit Nienhoven. Vanaf morgen worden er nutswerken uitgevoerd op de Ring Oost. Vanaf 7 uur 's morgens tot 5 uur 's avonds geldt er dan tijdelijk eenrichtingsverkeer op het gedeelte tussen de Okegembaan en de Fernand Tavernestraat. Een overzicht van de hinder en omleiding vind je op onze website. De werken duren tot 17 juli. In het Stadspark van Nienhoven gaan vanavond de parkconcerten van start. 4 zomeravonden lang kan je er gratis genieten van optredens. Vanavond bijten de Romeo's de spits af. De parkconcerten starten iedere keer om 6:30. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB Plus en de Radio Nienhoven app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: In Koekelare in West-Vlaanderen is een jonge wielertoerist om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. De man van 25 uit Oostende reed vanuit een zijstraat de voorrangsweg op toen een auto hem greep. Een verpleegster die toevallig passeerde, diende de eerste zorgen toe. Langdurige reanimatiepogingen waren vergeefs, de man stierf ter plaatse. De bestuurster van de aanrijdende BMW was in shock, maar raakte niet gewond. Er is een zogeheten supertyfoon onderweg naar enkele Amerikaanse eilanden in de Stille Oceaan. In de loop van zondagnacht en maandagochtend passeert tyfoon Bafi over de eilanden Guam en de noordelijke Marianen. Weerkundigen voorspellen naast overstromingen extreme windstoten met een kracht tot 315 km per uur. In het gebied wonen zo'n 200.000 mensen. Er zijn al grote noodvoorraden voedsel en water aangelegd en een honderdtal noodgeneratoren om de bevolking op te vangen na de passage van de storm. De eerste echte toeretappe is gewonnen door de Mexicaan Isaac Del Toro. In een sprint bergop in Barcelona kreeg hij de zege cadeau van zijn UAE-ploegmaat Tadej Pogacar, die tweede werd. In dezelfde tijd pakte Remco Evenepoel plaats 3 en Jonas Vingegaard plaats 4. De Deen behoudt wel het geel. Intussen staan de maandag- en dinsdagrit in de Tour mogelijk op de helling door de bosbranden in Zuid-Frankrijk en de extreme hitte. De organisatie zou drastisch inkorten of zelfs schrappen overwegen. En Elise Mertens zal haar titel in het dubbelspel op Wimbledon niet verlengen. Ze verloor samen met haar dubbelpartner Zhang van een Chinees-Taiwanese duo onder wie haar voormalige dubbelpartner. Mertens en Zhang wonnen wel de eerste set, maar daarna ging het mis. In het enkelspel is Mertens wel nog in de race nadat ze zaterdag Jelena Rybakina uitschakelde, nummer 2 op de WTA-ranking. De nacht is zacht en droog met hier en daar wat lichte bewolking, minima tot 16 graden. Maandag opnieuw zonnig en warm, lokaal tot 28 graden. De voorbode van opnieuw een hele warme week.